Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. King.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. King Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Amisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Kink Distortion.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. King Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De film Truly Naked is grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de pornostudio van zijn vader gaat werken. En de serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak was al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Als het aan volwassenen ligt, dan verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor crop tops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers. Maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Het weer nog van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Een graad of 20. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
1: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: 2020.
1: Download de app en start met vinden.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De co-piloot die in een toestel van Fly Dubai de gezagvoerder aanviel, was eerder geschorst bij een andere vliegtuigmaatschappij, Oman Air. Volgens Amerikaanse media was er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe hij nu toch aan boord van Fly Dubai kon komen, wordt onderzocht. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De meeste Nederlanders voelen...

0: Wel wat voor kledingregels op middelbare scholen, meldt het AD. Zo worden korte rokjes en petten niet echt op prijs gesteld. En ook crop tops en hoodies zouden niet meer mogen. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en windjacks verbiedt. De Russen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op een belangrijke brug in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een andere brug werd afgelopen dagen ook al een paar keer bestookt met drones. De burgemeester maakt zich grote zorgen over die aanvallen. De film Truly Naked is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Hij won 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. Het gaat over de relatie tussen een tiener en zijn vader die porno maakt. En de serie Basta over het leven van Marco van Basten kreeg 3 Gouden Kalveren. Het weer nog van Weer Online. Eerst kans op wat mist, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd.
5: En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook.
5: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
13: Honda, the power of dreams.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken?

0: gaan naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Kink. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmengdagstuin.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
17: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen om ook volgende week te protesteren tegen onder meer te volle klassen en het lerarentekort. Media in Frankrijk zeggen dat gesprekken met de regering zijn mislukt. Afgelopen week liepen de protesten uit de hand. Er werd geweld gebruikt en er is van alles vernield. Bij het Australische Sydney is een auto ingereden op een groep rugbyfans die langs de weg stond. Er zijn 10 gewonden, 2 van hen zijn er slecht aan toe en er zitten kinderen bij. Het gaat volgens de lokale politie om een ongeluk. De bestuurder zou de auto niet meer onder controle hebben gehad. Hij is aangehouden. Opnieuw is een belangrijke brug in Kiev geraakt door Russische drones. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Er is schade aan het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen. Afgelopen dagen is een andere belangrijke brug in Kiev ook meerdere keren bestookt door de Russen. De meeste Nederlanders vinden het prima als middelbare scholen kledingeisen stellen aan leerlingen. Dat heeft het AD uitgezocht. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en joggingbroeken verbiedt. Een schooluniform gaat de meeste Nederlanders overigens te ver. Het weer nog van Weer Online. Vanochtend enkele mistbanken, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog, 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Welkom Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Oh. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten.
8: Of nee, juichen voor Oranje.
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Oh,

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Er komen steeds meer details naar buiten over wat er gebeurd is op de vlucht van Fly Dubai afgelopen woensdag. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel, deed dat met een bijl. Hij probeerde een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het toestel over te nemen, zegt justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, meldt Rijnmond op basis van onderzoek. Medewerkers worden geconfronteerd met onder andere seksisme en racisme. Zo worden op kantoor vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot vindt dat echt niet meer kunnen en noemt het kwalijk. In Amsterdam-Zuid is een dode gevallen bij een schietpartij afgelopen nacht, meldt de lokale omroep. Op de melding kwamen ambulances en een traumahelikopter af, maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. De politie is nog op zoek naar de dader. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een brug geraakt door Russische drones, zegt de burgemeester. De brug is een belangrijke verkeersader. Hij is nu dicht. Het wegdek is beschadigd, net als de bovenleidingen van de trolleybussen die er overheen rijden. Eerder deze week werd een andere belangrijke brug in Kiev geraakt. Het weer nog van Weer Online. Veel plaatsen schijnt de zon bij een graad of 20 vanmiddag. Vanavond meer bewolking en langs de noordwestkust een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu

0: actie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Kink Distortion.

0: Distortion. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Straaljagers van de NAVO zijn de lucht ingegaan na een melding van een drone uit Belarus boven Litouwen. Het vliegveld van Vilnius is uit voorzorg gesloten en inwoners van de stad hebben het advies gekregen om een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-toestel een drone neer die waarschijnlijk ook uit Belarus kwam. De co-piloot van het Fly Dubai-toestel viel de gezagvoerder aan met een bijl. Die ligt standaard in de cockpit voor noodgevallen, zoals een crash. Afgelopen woensdag probeerde hij een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het vliegtuig over te nemen. Dat zegt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Een schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. En daarbij is een dode gevallen. Er kwamen ambulances en een traumahelikopter op af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar de recherche zit er bovenop, zeggen ze. Er rijden steeds minder dieselauto's op de weg, melden meerdere media. Nieuwe worden er nog amper verkocht en ook naar tweedehands is maar weinig vraag. Het komt onder meer door de hoge dieselprijs. Een liter diesel is vaak ook nog eens duurder dan benzine. Vandaag is diesel wel een cent goedkoper geworden. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon en vanmiddag is het zacht met 20 graden. Vanavond meer wolken met in het westen misschien een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
7: een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Kink. Kink. Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij AH.nl of in de AH-app.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
17: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. In Litouwen was een melding van een vijandige drone, maar alles lijkt weer veilig. Het vliegveld van Vilnius moest een tijdje dicht en er gingen straaljagers van de NAVO de lucht in. Mensen in de stad kregen ook een bericht om voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. De drone zou uit Belarus komen. Een bizarre situatie vanochtend vroeg in Tilburg. Daar liep een man midden op straat en de politie vroeg hem op de stoep te gaan lopen. En daarna sprong hij opeens voor een andere auto en bedreigde de automobilist met een mes. Agenten grepen meteen in en pakten hem op. Daarbij was een stroomstootwapen nodig. De baas van de Turkse scheidsrechtersorganisatie is opgepakt. Hij zou de benoeming van scheidsrechters hebben gemanipuleerd. En hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schandaal. Eerder dit jaar werden bijna 150 scheidsrechters geschorst. Ze zouden illegaal op wedstrijden hebben gewed. Er zijn problemen met de nieuwste iPhone in Amerika. Sommige klanten kunnen niet bellen of appjes sturen. En dat komt volgens Apple door een bug in het toestel. Ze kunnen naar de winkel om een nieuwe te halen. De telefoon is pas 2 weken uit. Is niet duidelijk om hoeveel klanten het gaat. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen zonnig en vanmiddag zacht met een graad of 20. In het zuidoosten schijnt de zon volop. In het noordwesten is er wat meer bewolking. En tot zover het ANP nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus. King Distortion.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kink. Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. En was de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. En daarmee was hij een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot, Adjar, had de derde tijd. De politie in Geleen heeft afgelopen nacht bij een controle een minderjarige jongen opgepakt. Hij werd door agenten herkend van een vuurwerkincident vorige week zondag in Sittard. Een groep jongeren gooide toen in het centrum vuurwerk naar mensen. En daar heeft iemand blijvend letsel aan overgehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij vannacht in Amsterdam-Zuid. Hij is ongeveer 30, heeft een tatoeage op zijn rechterhand en droeg sneakers. Over het slachtoffer zijn geen details bekend. Op de plek van de schietpartij wordt al de hele ochtend onderzoek gedaan. Het had een feestelijke dag moeten worden voor de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg. Die zou vandaag opengaan voor de opening van het schaatsseizoen. Maar volgens de regionale omroep is het ijs gesmolten. En dat komt door een technisch probleem in de installatie. Het is niet duidelijk wanneer de ijsbaan alsnog open kan. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken met wat regen, in de middag ook zon. En het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
12: Mooi van Ethos.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
15: King.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasausen. 1+1 gratis. Amer plantaardige barista's. Ook 1+1 gratis. En

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
3: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Opnieuw een dode door noodweer in Spanje. Het gaat om een vrouw van 102. Ze werd gevonden in haar woning. Het water was daar tot ruim een meter gestegen. Aan de oostkust van Spanje valt al dagen veel regen en er zijn overstromingen. Eerder kwam al een man om het leven nadat zijn auto door de sterke stroming werd meegesleurd. De politie heeft in Apeldoorn een jongen van 15 op een mountainbike aangehouden die 84 km per uur kan, meldt de Stentor. De jongen wilde niet stoppen en gooide zijn fiets naar een agent toen die alsnog aan de kant werd gezet. De agent raakte gewond. Vorige week werd in Apeldoorn een fatbike onderschept die 70 kon. Kledingwinkel Zara heeft een Halloween-outfit voor kinderen uit de webshop gehaald omdat die te veel zou lijken op een outfit uit een concentratiekamp. Het pak heeft blauw-witte strepen en ziet er versleten uit. Het is niet de eerste keer dat het misgaat. In 2014 riep de winkel een gestreept hemd met een gele ster op de borst terug. Nu Max Verstappen voor het eerst dit seizoen pole position heeft gehaald, wil hij de race morgen winnen ook, zei hij na afloop van de kwalificatie in Maleisië. Hij glunderde helemaal en is blij dat pole nu wel is gelukt. Bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton was hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. 'S middags wisselen zon en wolken elkaar af. Morgen opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een man die in Londen werd opgepakt vanwege de dreiging bij een Britse luchtmachtbasis is op borgtocht vrijgelaten. En 5 anderen zijn ook al vrij. Zij werden afgelopen weekend bij de basis opgepakt. Die wordt ook gebruikt door de Amerikanen voor onder meer aanvallen op Iran. Het is nog altijd niet duidelijk welke dreiging er dan precies was. De Duitse bondskanselier Merz praat komende week waarschijnlijk met oud-DNB-baas Knot over een topbaan bij de Europese Centrale Bank. Huidig topvrouw Lagarde heeft erop gehint dat ze eerder vertrekt dan gedacht. Ook een Spanjaard maakt kans op haar functie. Er komen overigens meer plekken vrij in de top van de ECB. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $100.000 gevonden in een tas op een pinautomaat, melden Amerikaanse media. Op de tas stond een logo van een kiprestaurant, maar het geld bleek niet van hen. Uiteindelijk ontdekte de politie dat een onderhoudsmonteur van de pinautomaat de tas was vergeten. Bij Goes ligt een grote lading bieten op de weg. Hoe die daar terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht tot zeker 4 uur nodig te hebben om de weg weer bietenvrij te krijgen. Mensen die naar Bergen-op-Zoom willen moeten omrijden. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met een graad of 20 en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. Maar 's middags weer zon en stapelwolken ook. Morgen opnieuw 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
7: een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15 voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
9: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
17: Balen zeg. Koffie?
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
19: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
20: Kink.
21: Kink Distortion.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Hoofddorp wordt onderzoek gedaan naar een dode man en de politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gebracht. Slachtoffer is een Amsterdammer van 43. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een bos niet ver van een parkeerplaats. Er is een verdachte opgepakt, iemand uit de gemeente Haarlemmermeer. In Zaandam is vanochtend in een woonwijk een explosief gevonden. Experts van Defensie hebben het meegenomen om het op een veilige plek te laten ontploffen. Om wat voor explosief het gaat is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek hoe het daar terecht is gekomen. Geen Nederlandse kanshebber voor de titel Beste Atlete van Europa. Kogelstootster Jessica Schilder werd dit jaar voor de derde keer op rij Europees kampioen en hoorde bij de 10 genomineerden. Maar ze heeft de top 3 niet gehaald. Vorig jaar had de verkiezing nog wel een oranje tintje. Toen won Femke Broeders-Bol voor de derde keer. En morgen speelt Oranje in Eindhoven tegen Servië en bondscoach Xavi gaat zijn elftal door elkaar husselen. Sommige spelers die donderdag nog aan de aftrap verschenen tegen Griekenland krijgen rust. Dat moet wel, zei Xavi op een persconferentie, want het is al de vierde Nations League wedstrijd voor Oranje in nog geen 2 weken. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: King Distortion.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
4: Dat is Dia van Jumbo.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amsterdammer die gisteren dood werd gevonden in Hoofddorp is door een misdrijf om het leven gekomen, denkt de politie. Voorbijgangers vonden hem in het bos langs een mountainbikepad. Later die dag is iemand aangehouden, een man uit de gemeente Haarlemmermeer. De politie zoekt uit wat hij er precies mee te maken heeft. Het noodweer blijft aanhouden in het oosten van Spanje. De regio-premier van Catalonië waarschuwt nu zelf voor een mogelijke kleine orkaan die de kust bij Barcelona kan treffen. Spanje kampt al dagen met veel regen en wind. Vanochtend werd een vrouw van 102 doodgevonden in haar huis. Daar was het water gestegen tot ruim een meter. En we blijven in Spanje, want daar houden de protesten tegen de hoge huurprijzen maar niet op. In allerlei steden zijn mensen opnieuw de straat op gegaan. Zo zijn er in de hoofdstad Madrid tienduizenden demonstranten. De Spaanse massaprotesten begonnen nadat een verhuurder in Madrid een hoogbejaarde vrouw uit huis dreigde te zetten. En Oranjebondscoach Xavi vindt het niet voor herhaling vatbaar. Een lange interlandbreak met 4 wedstrijden in 1,5 week tijd. Het is een experiment van de UEFA, maar Xavi vindt het wel erg veel allemaal. Hij wil terug naar een korte interlandperiode. Morgen speelt Oranje in Eindhoven de laatste wedstrijd in de reeks tegen Servië. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot over het ANP nieuws.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.
12: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonnenhuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Tribute of Niet. Maar eerst een band die afgelopen week aankondigde dat ze weer op tour gaan. Ze doen een aantal steden aan. Dit is Slipknot met Before I Forget.

0: Onder de naam Sickest Stadium Tour doet Slipknot in totaal 19 steden aan. Waarvan Londen eigenlijk de dichtstbijzijnde is.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: En voor de rest heb je dan nog 13 steden in Amerika en 5 in Zuid-Amerika. En dat is dan de hele stadiontour. Ja, het is wat het is. We mogen dus 3 juli aantreden in het Wembley Stadium in Londen. Mocht je komend jaar Slipknot willen zien. Dan staat daar trouwens in het voorprogramma Lorna Shore, Hatebreed en Marilyn Manson. En er zijn een aantal andere shows aangekondigd door de rest van de wereld. Zoals, wat ik net al aangeef, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Waarbij dan onder andere bijvoorbeeld een Bring Me The Horizon, Acid Bath, Kublai Khan, A Lamp of God, Polyphia. En ook nog Lood zo her en der aanschuiven en weer van de tour afhoppen. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Bjorn van Tonhuur hier bij King Distortion. Met vandaag muziek van onder andere Leng Che. Dragon Force met de Weekly Pit van deze week. Ik maakte hem vanmiddag al even bekend via de socials. Voor de rest komt Glory Hammer voorbij. Queen of Space, Iron Maiden, Sabaton, Clutch, Megadeth. En ik ga in gesprek met 2 leden, of eigenlijk leden, 1 lid en 1 manager van een Sabaton tribute band, Ghost Division. Maar eerst muziek. Ze staan donderdag in de 013 in Tilburg. Ik heb het over I Prevail. En die staan daar niet alleen. Nee, die staan daar samen met een drietal andere bands. Polaris, Amira Elkevi en Gore. En die show die is volledig uitverkocht. Ik ga er dus ook helaas niet meer bij zijn. Van de plaat Trauma is dit IPVL. Dit is Gasoline.

Nieuw materiaal van Lengtje, Hammered into Collapse. Je hoorde hem hier zojuist bij Björn's Betonuur op Kink Distortion. Vanmiddag maakten we de Weekly Pit van deze week bekend. Een track die we iets meer liefde toedichten dan al het andere nieuwe materiaal wat is uitgekomen hier bij Kink Distortion. Met andere woorden, je hoort hem extra vaak voorbij komen. De Weekly Pit van deze week is van Dragon Force. Dit is Hunger of the Beast.

Het is de Weekly Pit van deze week. Je hoort Dragon Force met Hunger of the Beast. En de nieuwe plaat is onderweg. 19 maart moet die gaan verschijnen. Het is een self-titled, dus hij gaat ook Dragon Force heten. En ik vind het trouwens wel tof dat die nieuwe vocale van Alyssa White Glues, die geeft het hele geluid van de band gewoon iets meer ballen. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik hou er wel van, ballen. Nee, oprecht, ik vind het vet omdat het iets meer... Het stapt een klein beetje weg van een power metal. Daar is niks mis mee, maar ik vind het wel tof dat hij gewoon iets meer ballen krijgt. Nieuwe plaat is dus onderweg. 19 maart moet hij gaan verschijnen. En daarna zullen ze vast weer eindeloos op tour gaan. Want ze staan onder andere 11 april in de 013 in Tilburg. En over eindeloos toeren gesproken. 40 jaar geleden, exact op de dag af, kwam er een plaat uit. Die heette Somewhere in Time. En daarop staat een nummer over eindeloos toeren. Ik heb het inderdaad over Iron Maiden. Dit is Wasted Years. Hier bij Björn Spatton op Kink Distortion.

0: Tears van Iron Maiden. En misschien moet ik dit item maar gewoon Somewhere Back in Time gaan noemen. Want elke aflevering van Björn's Betonuur pak ik toch vaak wel even terug naar een datum in het verleden. Wat een exact een aantal jaar geleden is. En daar draai ik dan toch een kleine nummertje aan op. Afgelopen week kwam Starscream met een pitch. Die willen ze dolgraag aan je laten horen. Truth in a Lie is, daar heb ik het over. En ik heb trouwens dadelijk ook nog even een band voor je waar we deze week tickets voor weggeven.
1: Björn's Betonuur. The Pitch.
0: Maar eerst dus de pitch van deze week. Dit is Starscream met Truth

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd.
9: En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
13: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
14: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
15: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
18: Dit is Kink Distortion.
19: This is Angus McFife of Glory Hammer, and you are listening to Björn Spetan Ur on Kink Distortion. Fire!

Brute Force van Glory Hammer. De band staat binnenkort in Utrecht in de Tivoli Vredenburg. Dat gaan ze doen op 25 oktober. En ze nemen Majestica en Arion in het voorprogramma mee. En jij kunt daarbij zijn. Je kunt daar tickets voor winnen voor die show 25 oktober van Glory Hammer in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Björns Betonmuur. Dan wel King Distortion. Daar staat een collaborate post, zoals dat dan zo mooi heet. En die vind je bovenaan de pagina.

0: bleven. Waar er voorheen een handvol goede bands waren, lijken er nu wekelijk tributebands bij te komen die willen teren op het succes van grotere bands. Vandaag in de show spreek ik met Joey, gitarist van Ghost Division en manager van Ghost Division, Edwin. Een Sabaton coverband die bestaat sinds 2009. En voordat we de eeuwige discussie aangaan, wel of geen tribute acts op festivals dan wel podia, vind ik het wel leuk om even te benadrukken dat in de begindagen van jullie band contact hebben gezocht met Sabaton bassist Per Sundström, die ook gekomen is met de naam Ghost Division. Wat ik me eigenlijk vooral afvroeg, Joey, waarom is er destijds gekozen voor een Sabaton coverband? Want volgens mij was Sabaton in 2009 nog niet een mega grote band, zeg maar.
1: We zijn destijds begonnen als doorstart van een death metal band. En in eerste instantie wilden we met een groepje vrienden wat herkenbare muziek spelen. Ik was zelf net aangesloten bij die groep. En de zanger kwam toen op het idee om iets meer richting de power metal te gaan in plaats van death metal. Dat sloot wel aan bij mijn eigen interesses. En Sabaton was toen denk ik... even kijken, die hadden net 3 cd's uit. En wij zagen wel potentie in die derde cd... dat Sabaton door zou kunnen groeien tot een headliner. En toen zijn we in eerste instantie hebben we besloten om die nummers te gaan spelen. En om een beetje feeling met elkaar te krijgen. En dat is uiteindelijk geworden tot tot Ghost Division.
0: Ja, dan meteen maar even de eeuwige discussie tussen eigen materiaal en covers. Wat is jouw mening daarover?
2: Mijn mening is dat als je een goede programmering hebt voor een festival die toch al moeilijk is om de kop boven water te houden, om beide te programmeren. Een klein voorbeeld hier regionaal is Fuizenfest in Riel volgende week. Daar hebben wij ook 3 keer gestaan. En met alle respect voor de eigen werkbands, die krijgen de tent niet vol met alleen maar eigen werkbands. Dan zijn ter ondersteuning en volktrekkers gewoon tributebands voor nodig. En een ander verhaal is, Sabaton ziet ons als een stuk reclame voor hun muziek. Als wij ergens op een festival staan te spelen en er staan mensen die nog nooit van Sabaton gehoord hebben, en die horen de nummers die wij vertolken van Sabaton, denken van, hé, dat klinkt lekker. Ik ga eens iets van meer van Sabaton luisteren. En voordat Sabaton het weet, hebben ze een fan bij die de band eigenlijk heeft leren kennen via een tributeband. Het zijn letterlijk de woorden die Par ooit een keer naar mij gestuurd heeft van, jullie zijn een soort promotie voor onze muziek.
0: Joey, even terug naar jouw mening over de eeuwige discussie tussen materiaal of covers.
1: Ja, ik vind het echt heel knap wat bands met eigen materiaal doen. Daar heb ik echt heel veel respect en waardering voor. Dat wil ik eerst even zeggen. Ik weet hoeveel werk het is, hoeveel moeite dat erin gaat. Ik kan daar echt alleen maar waardering voor hebben. Aan de andere kant, er is ook een ruimte voor tribute bands. Het publiek zit er toch op te wachten. En waarom niet?
0: Ja, dat is zeker waar. Volgens mij is het zo dat in de cijfers van de poppodia van vorig jaar, dat er gezegd werd, er zijn nog nooit zoveel bezoekers geweest, maar het water staat aan onze lippen en momenteel krijgen we de begrotingen sluitend door middel van tribute bands. Dus, er is een markt die bediend wordt. Dat is zeker waar.
1: Ja, ik begrijp het vanuit muzikanten dat ze er enigszins met argus ogen tegen kijken, hoor. Want inderdaad, wat je zegt, er zijn nog nooit zoveel tribute bands geweest en er komen er elke maand weer bij. Dus,
2: ik kan er nog wel iets aan toevoegen. Ten eerste ook alle respect voor mensen met eigen werk. Maar langs de andere kant, als ik kijk hoe mijn jongens zich het schompers werken om dus zo dicht mogelijk bij het geluid van Sabaton te komen. En dan niet alleen qua uitstraling, maar zeker ook de muziek. Dat proberen wij tot in de puntjes te verzorgen. En dat is hard werken voor de jongens. Echt hard werken. En weet je wat het is? Als een eigen werkband een foutje maakt tijdens zijn nummer, die weinig mensen gehoord hebben misschien, valt weinig mensen erop. Hooguit de echte fans die band al heeft. Een ander zal dat niet opvallen. Maakt een tributeband in zijn solo of de zanger een foutje, dan wordt dat gelijk afgerekend. Wauw, wat een rotband. Ze kunnen er niks van. Die jongens werken er echt heel erg hard voor. Ik ben ook kei trots op die jongens die ik al 10 jaar mag begeleiden om optredens te verzorgen. Hoe hard het die eraan werken. Als er een nieuw nummer uitkomt, dan proberen wij binnen, wel als schijntje, binnen 24 uur dat nummer de koffie.

0: Gaat er maar aanstaan. Joey heeft dan alle muziek al zo ver mogelijk uitgewerkt, zo ver hij kan. En binnen 24 uur hebben wij een cover.
1: En een van de covers die ze dus gemaakt hebben is van Yamato, waarmee ze ook tevens de nieuwe zanger van de band introduceren. Dit is Sabaton met Yamato.

0: Yamato van Sabaton. En ik ging nog even met Joey en Edwin in gesprek over hoe vlieg je het dan aan als je een tributeband bent van een band als Sabaton en je krijgt te maken met nieuwe muziek. Hoe ga je daarin dan te werk?
1: Om heel eerlijk te zijn heb ik sinds een jaar of zes nu een eigen YouTube-kanaal met Sabaton 8-bit versies of covers. Vraag me niet waarom dat zo begonnen is, maar ik heb gemerkt dat als je dus een video uploadt binnen 24 uur nadat Sabaton een nieuw nummer heeft geüpload op YouTube of Spotify, whatever, dat ik met mijn video's gewoon heel veel kijkers genereer. Dus ik probeer eigenlijk altijd op het moment dat Sabaton een nummer uitbrengt om binnen 24 uur die video voor mezelf uit te brengen. Ik werk dan gelijk alle muziekstukken uit, zo goed als mogelijk. En in de loop van de week dat nummer uit is, ga ik met de gitarist even zitten om alle delen even na te lopen. Maar op die manier werk ik zo snel mogelijk alles uit. En dan heb ik eigenlijk ook de backing tracks. Ik doe dit dus al, hoe lang is het? 17 jaar. Dus ik weet ondertussen wel welke instrumenten dat Sabaton gebruikt en hoe dat ze die instrumenten gebruiken. Dus daar heb ik in de loop van de jaren en zeker sinds al we met backing tracks werken wel echt mijn eigen manier in gevonden om op een hele snelle manier voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar nog steeds wel veel werk dus. Ik ga het wel even navragen. Een 8-bit Sabaton YouTube kanaal. Want ik ben hier wel benieuwd naar.
2: Ken je Mario, dat computer?
0: Ja, dat ken ik, ja.
2: Dat dan op Sabaton muziek.
0: Oké.
1: Ik ga niks verklappen, maar je moet het zelf maar even opzoeken. Sabaton 8 met en je komt er zelf op uit.
0: Okay.
2: En hij heeft gewoon volgers, hè? Hij heeft gewoon volgers.
0: Ja,
1: ik heb al een tijdje niks meer geüpload, maar volgens mij zal ik de laatste keer op 8000... abonnees en ik denk iets boven de 4 miljoen views of zo.
2: Ja. Ik verdient er geld mee.
1: Het is maar een klein beetje.
0: Ja. Maar oké, dan nog. Dus eigenlijk binnen 24 uur probeer je zoiets te uploaden. Dat probeer je in principe voor een gedeelte ook te doen met nieuw materiaal van Sabaton. Worden jullie dan ook eerder ingelicht als er nieuw materiaal uitkomt van Sabaton? Of is dat niet het geval?
1: Om heel eerlijk te zijn gebruik ik gewoon zelf een VPN. En tegenwoordig met Reddit heb je eigenlijk op het moment dat een nummer op Spotify komt in Australië, heb je al een uur of zes voorsprong op Europa, zeg maar. Dus ik weet ongeveer wel een beetje wanneer ik op Reddit moet gaan kijken, wanneer dat die songs geüpload worden op Reddit. En dan kan ik al zes uur vooraf gaan werken. Dat is een beetje vals spelen misschien.
0: Dus eigenlijk is dat een beetje vals spelen met zes uur extra. Dus dan kom je uiteindelijk uit op 30 uur tijd die je hebt om binnen 24 uur zoiets klaar te zetten.
1: Nou, ik denk over het algemeen dat als ik dan tegen een uur of zeven 's avonds zo begin, dat ik om een uur of twee, drie in de nacht altijd in de groeps heb al de eerste versie gooien.
0: Wat ik ook nog afvroeg is als het gaat over coverbands. Heb je nou een voorkeur waar je staat als coverband? Ga je nou liever naar wijze van spreken een festival waar alleen maar coverbands staan? Of zeg je van goh, we vinden het eigenlijk wel leuk als we met Ghost Division staan op een plek waar het juist wel gemixt is?
1: Als eerste wil ik even zeggen dat we een tribute band zijn. En
0: sorry, ja, nee, excuus. Je hebt gelijk, een tribute band. Excuus, ja.
1: Ik denk, voor ons maakt het niet zo heel veel uit waar we staan. Ik denk dat wij altijd wel proberen om ons best te doen. En als het publiek meedoet, dan hebben wij er ook plezier in. En als het publiek niet meedoet, dan hebben wij er alsnog plezier in. Dus wij houden van wat we doen. En wij hopen natuurlijk dat we dat ook over kunnen brengen aan het publiek. En bij voorkeur is dat een metal festival met een aantal tribute bands. Maar ja, eigenlijk maakt het ons niet zo heel veel uit.
0: Laat mij het eens weten via de socials, tribute band of niet. Wat is jouw voorkeur daarin? Wat mijn voorkeur trouwens is qua nieuwe muziek, is trouwens de nieuwe track van Clutch. King Distortion, Petunia.

Wasted Lands is tevens ook de titeltrack van de nieuwe plaat van Clutch, die op 22 januari moet gaan verschijnen. En ik vind de single uitermate tof. En ik hoop jij ook. Niet, dan heb je zojuist even pech gehad, want ik heb wel even lekker kunnen draaien. Dat gezegd hebben, we zijn aangekomen bij de laatste track van vandaag van Bios Betonnenuur hier bij Kink Distortion. Ik dank je van harte voor het luisteren naar deze aflevering van Bjorns Betonnenuur. Daarnaast wil ik je er nog steeds even wijzen dat we tickets gaan geven voor de show van Glory Hammer 25 oktober in de TV Vredenburg in Utrecht. Laatste track van vandaag is van Megadeth. De plaat Peace Sells But Who's Buying gaat namelijk uitkomen in een zeer speciale variant, kun je wel zeggen. De voorkant van die plaat laat namelijk Vic Rattlehead zien. Het is natuurlijk de mascotte van Megadeth. En die heeft op die plaat een koffer in zijn hand, waarop staat For Sale. Nou, je kunt nu dus een en dit lieg ik niet, een koffer kopen van Megadeth, met daarin dus de plaat van Peace Sells But Who's Buying. En daar zit dan mooi verpakt in een koffer. Ja, het is echt een collector's box set met van allerlei spul erin, zal ik het maar zeggen. En er zijn er maar 1500 van gemaakt. En dan raad je natuurlijk al, daar hangt natuurlijk ook een dergelijk prijskaartje aan. Van een kleine $500. Dus voor $500 ben je het mannetje, zou je kunnen zeggen. Ik laat je in ieder geval voor nu achter met track Peace Sells. Ik dank je nogmaals voor het luisteren naar deze aflevering van Bjorns Betonnenuur hier bij Kink Distortion. Dit is Megadeth en ik spreek je de volgende keer weer. Tot de volgende!

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAMP. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAMP. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Nederlands binnenvaartschip heeft in Duitsland 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Door de lage waterstand liep het schip vast in de haven van Düsseldorf en lostrekken lukte niet. Uiteindelijk werd het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd. Het schip met aan boord een lading bestelbusjes is nu onderweg naar Nederland. Een boer heeft op een provinciale weg in het Zeeuwse Goes 2000 kilo aan suikerbieten verloren. Volgens regionale media ging waarschijnlijk de klep van zijn vrachtwagen per ongeluk open. Daardoor liggen op de verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom honderden suikerbieten. Het opruimen gaat nog uren duren. Een waarschuwing van de Russen. Ze zeggen dat diplomaten en andere buitenlanders in de Oekraïnse hoofdstad Kiev maar beter weg kunnen gaan. Ze gaan Kiev namelijk nog meer aanvallen met raketten en drones. Moskou zou daarmee wraak willen nemen op de zware aanvallen die Oekraïne uitvoert op Rusland. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug na zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom op deze prachtige zaterdagavond. En mooi dat je luistert naar Nederlands Zwaarste Metal Show vanuit de DB's in Utrecht. De komende twee uur draait het allemaal om de Nederlandse metal scene. Je hoort oude en nieuwe Nederlandse metalkrakers. Een galopje. Een plaat die uit de kast is gevallen, komt ook nog voorbij. En dat doen wij samen met een gast die ook nog eens haar top 3. Of eigenlijk was het een top 4, geloof ik, hè?
1: Het was gast.
0: Ja, hij heeft aangereikt. Wie het is, dat ga ik je zo vertellen. Oh, dat geeft niet. En we hebben een extra gast aan tafel. Die hebben een nieuwe single uit. En die ga je ook nog horen, deze uitzending. Maar eerst mijn vaste tafelgast. Ik heb er maar één. Onze Rick zit in Zuid-Korea.
2: Gelukkig.
0: En geniet van een welverdiende vakantie, denk ik. Volgende week is hij weer van de partij. Ja, dan houden we nog eentje over.
2: Wel heel triest eigenlijk.
0: Ons wonderkind toch wel. Die de afgelopen zaterdag op Rebellion Fest nog schitterde op het podium met Shinigami. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan onze stergitarist van vanavond.
2: Yes.
0: Zoals altijd mijn tafelgast.
2: Hallo.
0: Rutger van Noordenburg.
2: Niet eens een snelklap? Wat is er aan de hand?
0: Ik weet het niet. Ik spin een relatief goede bui.
2: Ik ben helemaal van slag.
0: Althans, bij de start, hè.
2: Tegenover mij.
0: Dat ik dit volhoud.
2: De altijd sexy klinkende. Je moet even het bedje aanzetten.
0: Oh.
2: Dat het bedje is.
0: Wacht even. Nee, dat is hem niet. Ja, dat is hem wel.
2: Spontaan dit. Oh ja.
3: Oh. Tegenover mij. De altijd smooth klinkende. Best kruntende van de show. Een dubbelnek gitaar spelende. Altijd zure man. Ernst Ankerman.
2: Alsjeblieft.
0: Oh. Hij was wat zacht inderdaad. Ja. Nou, dankjewel,
2: ja, hey.
0: Voor deze prachtige aankondiging.
2: Ja.
0: Ik zag trouwens een berichtje van Agonia Records.
2: Ja.
0: Dat zij het debuutalbum van Thanatos opnieuw hebben uitgebracht op vinyl.
2: Aha.
0: En Emerging from the Netherworlds. Heb jij die?
2: Nee.
0: Aha, nou voor mij is Stefan is hier volgens mij over niet al te lange tijd in de studio.
2: Precies.
0: Dus wellicht, Stefan, als je het hoort, kan je wat meenemen voor Rutger. Maar laten we ondertussen maar even gaan luisteren naar Thanatos. En ik dacht Progressive Destructor.
2: Ik vind het, je bent goed in de uitspraak vandaag. Je bent positief. Het wordt helemaal kut vanavond.
0: We gaan luisteren.

0: Thanatos was dat. Ja, altijd lekker, zou ik zeggen. Maar nu is het toch wel tijd voor...
1: Ja. Doe het ernst.
0: Zoals gebruikelijk ga ik mijn gast romantisch voorstellen.
1: Oh ja.
0: Onder de prachtige tonen van ooit Candlelight is dit.
1: Ja.
0: Dit doe ik trouwens elke week. En niet speciaal voor de gast van deze week.
2: Waarom moet je het nou daily romantiseren?
0: Had kunnen, dat is waar.
2: Gewoon, dit is speciaal voor jou. Ja, precies.
0: Dit is nou speciaal.
2: Ik heb het niet geschreven met chat, moet je dan zeggen.
0: Ja, you're right. Ja. Ik ga met hem
1: doen.
0: Komt ie aan. Even aanzwellen. Sommige vrouwen wachten op een prins op het witte paard.
1: Paard.
0: Zij vraagt zich vooral af of dat paard ook in mat zwart verkrijgbaar is.
1: Is.
0: Haar hart klopt voor black metal. Haar vingers voor de bas.
1: Klopt.
0: En zelfs haar liefdesliedjes eindigen vermoedelijk in een blastbeat.
1: Blastbeat.
0: Ze stond op Bloodstock. Copenhagen.
2: Blood?
0: Ja, het staat hier Bloodstock, sorry. Bloodstock stond ze, of niet. Copenhagen. En naast onze eigen Ruther in Bleeding Gods. Maar ontdekte dat de ware duisternis gewoon een Europese promotiecampagne is. Overdag zorgt ze dat zware muziek gehoord wordt. 's Avonds maakt haar eigen muziek nog net iets zwaarder. Een vrouw met een warm hart. Een coole strategie en vermoedelijk 317 ongelezen mails. Van Bleeding Gods, Halifron en Hold Tight Europe, Jessica Otten!
2: Ze vergingen hier van het ongemak, supermooi.
0: Ja, dat snap ik.
3: Dankjewel voor deze unieke en prachtige...
2: Kom wel wat dichter bij die microfoon, schat.
0: Want, niet iedereen kan het even goed waarderen, maar dat vind ik ook juist leuk.
3: Nou,
0: als het
3: dankjewel.
0: Niet gewaardeerd wordt.
2: Hoe minder, hoe
0: ook
2: beter.
0: Als het wel gewaardeerd wordt, hoor. Maar het is toch een beetje wat iedereen moet ondergaan. En je hebt het dapper gedaan.
3: Ja, toch?
0: Vind ik wel. Waar kom je trouwens helemaal vandaan?
3: Ik kom helemaal uit Kampen.
0: Uit Kampen?
3: Jazeker.
0: Dat is op zich bij
2: dichterbij.
0: Utrecht.
3: Nog dichterbij?
0: Ja. Nee, dat gaat op zich wel goed.
3: Ik wou het
0: goed.
3: Zeggen.
0: Is op zich denk ik best te doen.
3: Ja.
0: En je hebt ook nog iemand meegenomen
3: Zeker.
0: In de auto. Zullen we maar gelijk maar onthullen?
2: Hoe is dat nou?
0: Ja.
2: De man met de lelijkste gitaren op aarde.
0: Ja, dat wel. Maar het is een vergeven.
2: Nou...
0: We hebben hier namelijk aan tafel zitten de gitarist en zanger van The Monolith Death Cult.
2: Ja.
0: Michiel Dekker in hoogst eigen persoon. Ook een applausje trouwens.
4: Dank jullie wel.
0: Iets bescheidener dat wel, want je bent niet de gast eigenlijk, nee. Michiel.
4: Nee, ik ben de sidekick. En,
3: ja. Ik moest wel rijden.
0: Dat vind ik wel een idee. Oh, dat is alweer jammer eigenlijk.
3: Maar
0: sidekick in plaats van Rick.
4: Ja. Ik ben een soort Rick van Jessica vanavond. Dus.
0: Oh, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Ja. Dat vind ik wel leuk. En je hebt ook nog een nieuwe single dat hier aan gaat komen.
4: Ja.
0: En daar gaan we nog heel even aandacht aan besteden. En volgens mij hebben we weer genoeg te doen. Wat draaide u trouwens onderweg hier naartoe in de auto? Als het alleen maar ouwe hoeren? Of heb je ook nog een muziekje gedraaid?
2: Over loodzwaar bier.
4: Ouwe hoeren.
0: Alleen ouwe hoeren?
3: Ja, we hebben de radio niet eens aangehad. Nee.
0: Echt niet?
3: Nee.
0: Zit er wel een cd in? Wiens auto was het trouwens? Die moet ik aankijken.
3: Het was mijn auto.
0: Het was jouw auto, oké.
3: Er zit geen cd in.
0: Een cassettebandje.
3: Ook niet.
0: Ook niet,
3: nee? Er kan wel een cd in.
2: Heb je een platenspeler in?
3: Nee, ook niet. Nee. Bluetooth.
2: Oh ja, oké.
0: Okay.
3: Doe ik meestal. Okay. Of de radio.
0: En wat luisteren op de radio?
3: Nou gaan we gelijk het diep in.
0: Ja?
3: Ik luister heel graag, als ik in de auto zit, naar Radio NL.
2: Oh, nice!
0: Ik heb het gevonden.
2: Ik dacht het, maar je was wel echt goed.
0: Dit is wel echt ontzettend
3: teleurstellend. I kid you not.
0: Echt waar? En geen Kink of King Distortion?
4: Nee. Ja, alleen op zaterdagmiddag.
0: Ja. Alleen, of course.
3: Ja, tuurlijk.
0: Maar wacht, belangrijkste moment.
2: Wacht even. Wat is dan je favoriete Nederlandse muziek?
3: Ja, of het een favoriet is, weet ik niet.
2: Ik ken jou al heel lang.
3: Nee,
2: en dit
3: nee,
2: gaat
3: nee,
2: echt
3: maar dit gaat helemaal de verkeerde kant op.
2: Ja, nee.
0: Dus
2: nee
0: wel even.
2: Interessant.
3: Vind ik af en toe leuk om naar te luisteren.
0: Wie?
3: Radio NL.
2: Ja, maar ben je van de Jantje Smit of ben je van...
0: Ja, wat nee, denk ja. je van yes, dit is lekker.
3: Nee. Laten we het gewoon over een ander onderwerp hebben, ja?
0: Ja, maar dit is fascinerend. dit is fascinerend.
2: Dit hier besteden gewoon het eerste half uur aan. Goed.
0: Ik wil gewoon erg graag weten, wat denk je nou? Hier gaat iets harder van zetten. Dit vind ik zo lekker.
2: Heb je even voor mij?
3: Nee, Frans Bauer.
0: André Hazes.
3: Die vind ik wel leuk. Ja, zeker. Zeker. Jan Biggel vind ik ook heel leuk.
0: Sorry?
3: Ja, Jan Biggel.
2: Wie is dat?
0: Jan Biggel. Ja,
2: is dat?
0: Michiel?
4: Ik weet het echt niet.
0: Je weet het ook niet.
3: Daarom was het ook stil in de auto. Ja,
0: ik denk dat het goed idee is dat er niet aan was, denk ik. Michiel, als ik zo beluister.
4: Nee, helemaal niet. Wij hebben allebei een voorlichting voor Stephen King boeken. Een serie.
2: Snap ik ook. Dat vind ik te gek.
4: Als wij elkaar een tijdje niet hebben gezien, want we wonen in dezelfde stad, maar soms spreek je elkaar weken niet, dan wordt er even bijgepraat. Dan heb je dit boek. Dat is eigenlijk onze gesprek.
0: Ja. En dan ging ik in de auto, ging het daarover. Ja. En dan kon hij de begeleiding van 100% NL niet bij gebruiken, denk ik.
4: Ja, we hebben het helemaal niet over gehad, over muziek aanzetten. Nee, dat
0: vind ik heel verstandig.
3: Nee.
0: Maar wat voor een muzikaal gezin kom jij dan? Wat werd er thuis bij jou gedraaid?
3: Ja.
0: Nederlandstalig?
3: Nee,
0: voor wie
3: helemaal
0: heb je
3: niet.
0: Het dan?
3: Ja, nee. Dat is ooit eens begonnen als grapje. Ik geloof dat.
0: Maar inmiddels is het geen grapje meer?
3: Nee. Dat is
0: zo'n bloedserieus.
3: Ja.
2: Trieste waarheid.
3: Het grapje was dat als ik met mijn man in de auto zat, dan zetten we Radio NL aan. En wie dan als eerste die radio gefrustreerd af zou zetten, die was de verliezer.
0: Maar tegenwoordig zet niemand er meer af. Nee. Er wordt gewoon volop genoten. En plas een bestemming, dan gaat hij uit.
3: Ja.
2: Heeft jouw man dat ook?
3: Ja.
2: Nee.
0: Oh joh, wat
2: vertel eens wie je man is, want dan kunnen we het even duidelijk maken.
3: Dat is Frank.
2: Schilferpoort.
0: Maar help even.
3: Schilperoor.
2: Ja, ik weet het.
0: En waar moet de luisteraar Frank Schilperoor van kennen?
2: Nou.
0: Behalve dat het een man is van Jessica?
2: Nou, heel veel bands.
0: Nou ja, ik denk heel veel luisteraars geen idee hebben.
2: Cult of Thrones.
0: Ah.
3: Monolith.
2: Death Cult.
4: Devious.
0: Juist. Ja, dat zijn wel bekende namen.
2: Berserker Legion.
0: Aha. Maar nog steeds, wat werd bij jou thuis gedraaid? Wat draaiden je ouders?
3: Mijn ouders draaiden eigenlijk van alles wel. Maar ik ben wel stiekem een beetje opgegroeid met dingen als Metallica en Aerosmith. Al dat soort hardere tracks, daar waren ze wel van. Dus ik heb het niet van een vreemde.
0: Niet van een vreemde.
3: Nee. En ook mijn moeder vindt dingen als Rammstein vindt ze heel erg tof.
0: En hoe ben je dan in de metal gekomen? Wat was daar dan de muziek van je ouders? Of ging het op een ander?
3: Ja, het kon mij niet hard genoeg. Dus ja, dan word je 13, 14. En dan ga je dingetjes ontdekken. En legaal downloaden. En dan, dan ontdekte je allerlei.
0: Goed, legaal downloaden. Goed dat je zegd.
3: Dat deden we allemaal toen we 14, 15 waren. Legaal, betaald.
2: Betaald.
4: En jij bent dus zo jong dat jij het illegaal downloaden niet hebt meegemaakt.
3: Jawel.
0: Is dat altijd zijn, inderdaad?
3: Goed.
0: Ik denk het ook,
2: ik
0: inderdaad.
2: Ik brand ook nooit cd's.
0: Ik denk dat wij eens, voordat wij verder gaan, want ik wil wel even naar jouw muziek zometeen. Je zegt de hardere muziek, daar wil ik iets meer van weten. Maar ik probeer hier mijn laptop te fixen. Ah, hij doet het weer. Wij gaan even een nummer draaien van Evil Invaders.
2: Oeh,
0: die hebben een nieuwe single uit.
2: Nice.
0: Wist jij dat al, Ruter? Jij
2: dat
0: bent
2: wist
0: een...
2: ik niet. Nee, ik ben echt veel te druk geweest de laatste tijd. Maar ik vind het een gekke band.
0: Daar heb je mij dan weer voor, hè?
2: Ja, precies.
0: Dat is toch wel lekker.
2: Daar ben ik blij mee.
0: En de nieuwe single, de ding heet Dream State. En even lekker gillen.
2: Vet.

0: Hartstikke leuk, man. Ivelin Velers.
1: Vette band.
0: We zijn net, misschien moet ik even regelen die gasten een keer bij ons in de show komen. Ik vermoed met een single dat er ook een nieuwe plaat aan gaat komen. Lijkt mij zo. Dus ja, ga even kijken of dat een keer kan. Ja, we gaan weer even terug naar...
2: Ik moest even schakelen.
0: Ik moet even schakelen. Ik zat wel door na te genieten van jullie maar, en de muziek. Maar we moeten ook weer even verder natuurlijk. Wat mij opviel, wat ik ergens las over jou, Jessica... dat jij was niet zo van de populaire muziek, zeg maar... maar dat jij vanuit het niets flop in de black metal kwam. Iets waar ik jaren moest transformeren naar wat voorzichtig gitaarwerk en dan naar Iron Maiden en dan voorzichtig een keer naar thrash en death. En dan echt jaren duurde het voordat ik bij black metal kwam, dat ik het kon handelen. Jij ging vanuit het niets flop naar black metal.
3: Ja, bijna uit het niets.
0: Bijna uit het niets.
3: Ja, bijna uit het niets.
0: Hoe werkt dat?
3: Ja, ik denk omdat ik... Ja, nou wil ik helemaal niemand beledigen aan deze tafel... maar omdat ik iets jonger ben... was er in die tijd was er ook al heel meer, veel meer. Dus toen ik naar de middelbare school ging... toen, ja, ik begon wel met een klein beetje Metallica... en dat soort dingen, maar dat deed het hem niet voor mij. En ik weet nog, ik had een klasgenootje... en die gooide op een gegeven moment Cradle of Filth bij mij op het bureau. En die zei, hier moet je eens een keer naar luisteren. Nou, en vanaf toen dacht ik, nou, met deze kant wil ik op. En vanuit daar ben ik verder gegaan. Dat is wel het ding, zeg maar. En...
0: Jij weet nooit wat ik draaide onderweg hier naartoe.
3: Cradle of Filth.
0: Cradle of Filth, ja, absoluut, ja.
3: Oude.
0: Ik zit even... Nou ja, ik ben vooral inderdaad van de oude Cradle of Filth. En hun allereerste plaat vind ik nog steeds het meest unieke. Principle of Evil Made Flesh, heet het ding, geloof ik. Maar ik ben nu, probeer ik, om met de tijd mee te gaan. Ik had nu de laatste plaat van 2025. Die probeer ik nu een beetje tot... Meestal is Kane Sweet. Ja, ik vind hem wel aardig, maar oud vind ik veel toffer. Maar ik doe nu mijn best om die laatste plaat wat te laten landen bij mij.
3: Ja.
0: Dus ik heb er nu al een keer of... 10 denk ik gedraaid die onderweg naartoe. Weet je wat, ik ga nog een keertje verkeerd draaien. Ik vind het steeds wat leuker worden ook. Maar ja, het is
3: die naast... impact die het vroeger had, dat
0: nee, maar dat is met heel meer, veel ja, dingen zeker, natuurlijk
3: zeker,
0: zo.
3: Zeker.
0: En, ja. Ja. Dus ja, dat verwacht ik ook niet direct van ze.
3: Nee.
0: Maar het is wel tof. Maar daar begon je dus mee met Cradle of Filth.
3: Ja, toen ik een jaar of... volgens mij was ik 14, zoiets. In die tijd kreeg ik ook mijn eerste gitaar. Dus dat wilde ik natuurlijk gelijk spelen. En ja, toen het internet kwam, toen kon je gewoon heel makkelijk black metal in de zoekmachine invoeren. Ja,
0: dan en legaal kon je dat allemaal downloaden.
3: Ja, legaal kon je gewoon, ja, dat was legaal. Toen de tijd, was dat nog gratis.
0: Ja, dat je dat gewoon legaal kon doen. Ja, nee, dat zeker, ja, absoluut.
3: En daar toetste je black metal in. En dan kreeg je van Cradle tot Burzum, tot van alles kreeg je. Dus nou, zo kon je heel snel heel veel dingen uitproberen.
0: Ik heb heel lang een laptop wat van me weggeschoven. Ik dacht, joh, heb ik niet nodig. Op een gegeven moment, ik weet het, in 2004 kreeg ik dat ding. Dat is natuurlijk vol in het downloaden. En ik was nog van de cd's kopen en lp's kopen. En opeens zag ik daar dat er ook al dingen werden aangeboden... die nog uit moesten komen. Ja, toen dacht ik, hey, vet. Ja. Ik denk dat de muzikant niet zo blij mee is.
1: Ja, dat was ook legaal.
0: Maar ik dacht, nee, dat is wel vet.
3: Nee, we wisten niet beter.
0: En kun je ook een boodschap achterlaten. Jongens, ik zoek die album. Heeft iemand die?
3: Ja, oh, hier.
0: En dan kwam iemand, ja, hier heb je hem. Oh, wauw. En dan, nou, ik vond het opeens wel een nieuwe dimensie.
1: Ja, fantastisch.
0: Ik vond het wel gaaf, inderdaad. Ja. Dus ik heb ook redelijk wat van die dingen gedownload. Ja. Legaal. We gaan door.
3: Ja.
0: Inderdaad, ja. Heb jij trouwens, voordat we weer een nummer gaan draaien... heb je nog iets van vinyl? Heb jij iets van een verzameling thuis?
3: Ik ben gek op vinyl. Ja.
0: Ja?
3: Ik heb ook een platenspeler.
0: En je draait het ook?
3: Ja, ik draai
0: echt?
3: Het ook.
0: En houdt je een beetje bij? Of heb je alleen maar oude shit?
3: Nee, ik heb juist alleen maar nieuwe dingen.
0: Alleen maar nieuwe?
3: Ja, ik koop alleen vinyl als ik het live heel erg vet vind. Of het een band is die ik altijd al geluisterd heb.
0: En is het allemaal in de death black metal hoek?
3: Ja, voornamelijk.
0: Ben jij een beetje ook van de core en zo? Van de deathcore en de metalcore?
3: Ik moet eigenlijk ja zeggen, want ik heb wel een aantal... ik werk voor een aantal metalcore bands, maar het... Mijn hart gaat er niet naar uit.
0: Oké. Okay. Heb je er iets met traditionele metal? Dat je in de jaren 80 allemaal met heavy metal, thrash?
3: Nee, doe maar weinig. Ja, weet je, en ik ken heel veel. Omdat ja, je gaat toch terugkijken. Hè, als 14, 15 jaar ga je ook wel terug in de tijd.
0: Ja, waar komt het allemaal vandaan?
3: Ja, waar komt het vandaan? En ja, het beste wat ik kon doen was Slayer. Kon ik nog wel waarderen. Maar daar houdt het wel een beetje bij.
1: Onder wat voor vlag valt Arkspire dan? Dat vind je te gek, toch?
3: Het is technical death metal natuurlijk.
1: Is dat wel technical?
0: Ja.
1: rapt bijna tegenwoordig, man.
3: Ja.
1: Ja. Een Busta Rhymes van de metal.
0: Ja. En hoe groot is jouw verzameling ongeveer, wat moet ik aan denken?
3: Nou, dat valt wel mee hoor, want ten eerste is het hartstikke duur. En ten tweede ben ik dan ook wel weer zo'n snob die dan de limited editions wil.
0: Maar tegenwoordig zijn er alleen maar limited editions volgens mij. Het is moeilijk om een vindt die het niet is.
3: Ja, dat is waar.
2: Dus, jij als bekend persoon krijgt toch ook heel veel vinyl?
0: Ja man. Echt niet?
3: Nee, helaas.
0: Maar goed, we gaan erover hebben. Maar je hebt ook bij labels heb je ook zo gewerkt. Ja. Dus ik denk, joh, ja, jij zwemt in de releases. Maar dat goed, gaan we er even over hebben. Ja. Eerst gaan we naar jouw top 3 toe. En het kwam mij... je hebt natuurlijk... Ik weet er een volgorde in zat. Ik heb ze helemaal gehusteld.
3: Ja, goed zo. Want ik heb geen rekening. Ik wist niet dat het een top 3 moest zijn.
1: Ik zeg het ook niet meer erbij. Ik zeg gewoon een drietal.
3: Een drietal.
0: Suf.
3: Een viertal.
0: Ik zeg altijd.
2: Jij zegt altijd.
0: Top 3 is spannender. Want doe maar wat 3 nummers. Oh. Dat is niet heel spannend, denk ik dan.
1: Dat is wat wij hebben in de briefing hebben doorgekregen.
0: Ah, oké. Okay. Dus we hebben 3 nummers voor
1: jou gekregen. Maak maar een top 3, hè.
0: En,
1: welke is nummer 3?
0: Nou, dit heb ik even nu gemaakt. Jouw nummer 3 is geworden Emptiness met het nummer Ever.
3: Ja.
0: En is je ook een beetje jouw nummer 3? Of is die van, mocht je wat hoger staan?
3: Nee, ik denk dat 3 wel goed is. Het is niet een nieuw nummer.
0: Hoeft ook helemaal niet, hè?
3: Nee, dat vroeg ik me ook even.
0: Nee. Gewoon wat jij gave Nederlandse metal nummers vindt.
3: Ja, dit is een band uit België.
0: Je had zelfs de Mollet Deskel kunnen doen. Dus ik wel een beetje belegen en oud. Ja. Maar het had gewoon gekund. Dat kan niet allemaal.
3: Luister, Michiel heeft zelf de track ook meegenomen. Precies, en ik weet niet of jullie het doorhebben, maar dat is een vrij lang nummer.
0: Dat was inderdaad, en daar gaan we zo nog even over hebben. Ja. Is dat een dingetje inderdaad.
3: Ja. Maar Emptiness, ik heb die band, ik heb er ook even voor gewerkt bij het label waar ze zaten. Toen dat album als master binnenkwam bij dat label, toen heb ik daar echt 10 keer naar moeten luisteren. En het is echt een vreemde eend in de bijt. Dus ik vind het wel grappig dat je die op 3 hebt gezet. Ik weet niet of we er nu gelijk naar gaan luisteren, maar het is echt een gek nummer.
0: En wat is er gek aan?
3: Het is horror, het is jaren 80 synth-pop-achtig. En toen ik dit hoorde, toen dacht ik echt, dit gaat niet verkopen. Maar dit is echt fantastisch wat die jongens hebben gedaan. En het is tot op de dag van vandaag nog steeds een heel een album wat ik heel graag opzet. Zeker. Maar het is wel een raar album. Ik denk niet dat het voor iedereen is.
1: Je weet het wel te verkopen.
3: Ja, ik ga er maar aan luisteren. Hebben jullie de muziek geluisterd van tevoren?
0: Ik heb dit wel even geluisterd, En niet het hele album. Maar je hebt gelijk. Het is even een soort van wennen.
3: Ja. En dit nummer is nog het meest gangbare nummer.
0: Oh god, echt waar? Ja, dit is nog het meest...
3: Je doet toch promotie?
1: Je doet toch promotie?
0: Maar dit is toch wel Nederlands, hoop ik, hè?
3: Dit is een Belgische band.
0: Een Belgische band. Oh, dat is helemaal mooi. Ja, zeker. Uit de jaren 80 komt dit.
3: Nee, zeker niet. 2017, geloof ik.
0: Oh, maar is toch helemaal niet oud?
1: We hebben Rick normaliter.
0: Ja, ik dacht, je hebt het over oud, door de jaren 80.
2: Ja, bij Rick is altijd alles een beetje uit de grijze doos. Oh. Het klinkt als de jaren 80. Stranger Things is ook niet opgenomen in de jaren 80.
0: Dat is waar. Het klinkt als de jaren 80.
3: Ja, het klinkt als een ondergrondse... Berlijnse club waar je.
0: Luister, ik ben erg nieuwsgierig geworden.
1: Ik ook wel.
0: We gaan eens even luisteren naar Emptiness met het nummer Ever. Ever.
1: Niet zo lang, hè, vandaag?
0: Niet.

0: Sportswaren, jongens.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: De mega jackpot van 10 op 10.

0: auto op kiosk.nl/actie.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met Jessica Otten van Halifron en Bleeding Gods. En nog veel meer. Daar gaan we zo. Ja. Daar gaan we zo nog uitgebreid over hebben. En als sidekick ook Michiel, hè?
1: Ja.
0: Dus je doet het trouwens erg goed, Michiel.
1: Ja, ik ben vrij sidekicker, dus ik zeg niet te veel.
0: Zoals het ook moet.
1: Laat het proces zijn.
0: Ik hoop dat Rick het ook een keer even terugluistert. Dat je even weet hoe het nou een goede sidekick dat nou doet.
2: Ja, en hij ziet ook wat er op het scherm is. Hoe lang tracks nog duren. Dan attendeert hij ons daarop.
0: Het is zo handig.
2: Zou Rick wel iets van kunnen leren?
0: Ik ben heel blij met Michiel. Maar we gaan snel door weer naar een nummer van onze grote vriend, meneer De Graaf.
2: Oh.
0: Die heeft een nieuwe single uit. Ja. Hij appte mij van de week. De Curse Made Flesh is de band.
2: Ja,
0: de plaat gaat eraan komen. Ik heb even vergeten te vragen wanneer, maar die gaat eraan komen. En dit is denk ik nu single nummer 3, schat ik in, van die nieuwe plaat. En we hebben hier ook terras gehad natuurlijk. Ja. Een aantal maanden wel geleden, denk ik, inmiddels.
2: Ja, dat is al een tijdje terug. Hoor.
0: En goed, er is dus een nieuwe single uit. Cell Fate heet dat nummer. We gaan even luisteren naar The Curse Made Flesh.

0: keursmeetflash.
1: Vette plaat.
0: Van onze Joost van der Graaf. Ja, tof, Joost.
2: Ik denk dat de bassist de mix betaalt, ja.
0: Dat denk ik ook inderdaad, ja. Dat, wij gaan... Jessica?
1: Ja, dat zou Rick nou nooit zeggen.
0: Nee, dat weet ik. Wanneer begon jij met gitaar spelen? Toen jij Cradle of Filth hoorde? Ja, toen dacht jij, dat wil ik ook kunnen.
3: Ja, volgens mij was het album waarvan ik dacht, oh, dat moet ik ook kunnen. Volgens mij was dat System of a Down toen de tijd.
0: System of a Down?
3: Ja, ik liep toen kranten. Ja, dat weet ik allemaal nog. Volgens mij was het de jaren 14.
0: Ja.
3: En toen dacht ik, ja, dit wil ik
1: kranten ook. Liep terwijl toen System of a Down uitkwam.
0: Ja. System of a Down vond jij wel leuk?
3: Ja. Ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja, sowieso de nu metal kant vond ik altijd wel...
0: ja, je bent jonger, hè? Dat merk ik wel. Een bepaalde leeftijd. Iedereen is nu metal.
3: Ja, zo jong ben ik ook niet meer. Maar...
0: Nee, maar goed. Michiel, je bent ook niet van de nu metal.
2: Ik vond de eerste Kornplaat vond ik wel groundbreaking. En ook de latere Limp Bizkit platen. Die ontzettend goede grooves. En de eerste drie Slipknot albums. Die zijn voor mijn muzikale ontwikkeling ook wel belangrijk.
1: Ja, ik vind het ook vet.
0: Ja, dan ben ik toch de oudste hier.
1: Zeker.
0: Okay, we gaan door.
3: Ja, we gaan door.
0: We gaan heel snel door. Maar jij gaat dus, Cradle of Filth ging jij onder andere dan spelen. Ja. Is dat lijkt toch niet het meest makkelijke om mee te starten?
3: Nee, dat realiseerde ik me ook toen ik 14 was. Ik had ook een heel lullig Squire gitaartje. Een donkerblauwe
0: Squire. Ja. Van je krantenwijk gekocht?
3: Nee, voor mijn verjaardag gekregen.
0: Aha.
3: Ja.
0: Met een brute Marshall versterker?
3: Ik weet het merk niet eens. Volgens mij was het 10 watt of zo.
0: Zo'n kleintje waarin...
3: Ja. En dan probeerde ik inderdaad Cradle mee te spelen. En dat lukte natuurlijk voor geen meter. Want ik heb... nou doe ik allemaal bekentenissen. Vroeger heb ik dwarsfluit gespeeld. En toen kon ik...
0: Mooi.
1: Dan kon je wel die hoge schreeuw van Benny mee benaderen.
3: Ja. Ik kon toen de tijd noten lezen, maar dat kon ik natuurlijk niet meer. En op gitaar, ik wilde dat ook niet meer. Dus ik ben toen wel op gitaarles gegaan. Maar zoals gezegd, kom ik uit Kampen.
0: In Kampen? Ja. Bij Michiel?
3: Nee.
0: Dat niet.
3: Nee, op de muziekschool. Maar ja, Kampen, die heeft niet de leraren die ik zocht natuurlijk. Toen ik Cradle meenam, toen...
0: Dat is iets van, god,
3: ja, ga maar even... Ik weet ook kruis, niet hoe dit moet zijn. Dan
1: met een kruis al de deur uitgegaan.
3: Ja, hij wist ook niet hoe die techniek allemaal werkte. Dus, en sindsdien ben ik het toen zelf maar gaan uitzoeken.
0: En welk nummer beheerst je dan voor het eerst? Was dat een Cradle-nummer dan?
3: God, dat weet ik al niet eens meer.
0: Maar op een gegeven moment ik kan nu een nummer helemaal spelen... Moet toch een soort van euforie moet het geven, denk ik dan.
3: Ja, maar ik weet ook dat ik voornamelijk de riffjes speelde. Dus dan kon ik 2-3 riffjes. En ik weet ook, ja... Dit is
0: en deed het hele nummer lang gewoon mee...
3: Mee riffjes en zo meespelen. Ja, volgens mij doet iedere gitarist dat toch?
2: Als je op een
3: solootjes mee probeert.
2: Met de gitaar op schoot zit en je klooit een beetje op die hals... kun je die lijntjes vrij makkelijk dan meespelen. Ja, dat... Ja, je moest dat uitzoeken. Ja,
1: maar dat is toch dat kikkergevoel dat voor het eerst lukt.
3: Ja, vooral de main riff, weet je wel. Als je die onder de knie had. Ja, en weet je, op een gegeven moment ga je dan een ding als AC/DC doen en zo. Ja, dat is toch vet. Dat was hartstikke gaaf. Dus, en zodoende leer je dan steeds meer. Maar echt een heel nummer van front to end. Nee.
0: Met solo's.
3: Ik ben nooit een solo-gitarist geweest. Wow. Nee.
0: Hoe zou trouwens een dwarsfluit over een distortion klinken trouwens?
3: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Is dat nog eens iets leuks zijn?
3: Ik heb
0: hem
3: niet
0: zijn?
3: Meer, dus we zouden dat kunnen proberen.
0: Lijkt me echt iets voor de man dus. Death Cult.
2: Dat klinkt als een saxofoon.
0: Nee, klinkt het dan zo?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja, een dwarsfluit heeft hetzelfde kleppensysteem als een saxofoon. Dus als je een dwarsfluit inderdaad door een distortion zou halen... dan zou het klinken als een saxofoon.
1: Dat is ook de enige man die weer echt serieus op de vraag gaat... en het ook nog kan beantwoorden.
0: Ja, goed om te weten in ieder geval.
1: Het beter dan Rick, hoor.
0: Nee, dat zei ik al. Gaat lekker. Wist je eigenlijk gelijk al toen je zo'n gitaar had van daar wil ik meer mee? Was het een spielerij?
3: Ja.
0: Of wil je echt toch wel geven? Ik wil echt ook een band.
3: Nee. Ik wilde gewoon spelen voor mezelf en les en zo. Dat vond ik allemaal leuk, maar een band wilde ik niet. Dus toen ik ook gevraagd werd, ik was 17 volgens mij, voor de eerste band. Toen heb ik ook nee gezegd, dat wilde ik niet.
0: En dat was de Monolith Death Cult.
3: Nee, Michiel, die ken ik al heel lang gewoon vanuit de scene in Kampen. Maar eigenlijk heb ik nooit Ik heb nooit in de Model Death Cult gespeeld of zo, nee.
2: Nee,
3: we hebben... Ik heb wel wat shout-outs gedaan.
0: Oh, dat is mooi. Shout-outs. Wij houden van shout-outs.
2: Nou, we hebben natuurlijk wel, toen we wat sessiemuzikanten nodig hebben, het wel eens over gehad, maar dat is nooit...
3: Ik heb wel wat stukjes gezongen ook.
2: Ja. Ja, inderdaad. Op een paar albums doet Jessica vocals bij ons, ja.
4: Wat?
2: Ja. Samen met een andere gitarist van Dictator. Dat, ja. Die nu in Gera
0: is. Oh, en hoe klinkt dat? Is het...
3: Ja, welke albums is dat ook weer? V1 van... en V2? Ja,
2: ja, denk aan een cheerleader squad. Dat was ook het idee erachter. Dus,
3: De cheerleaders die hoort
0: gewoon mooi klink je. Of is het, meer een grunt?
3: Nee, het is gewoon echt cheerleader. Het is een soort chant, zeg maar.
2: Ja, we zochten echt...
4: Hoe is het voor?
0: Dat moet dan wel een heel mooi nummer zijn.
2: Nee, maar als je iemand hebt die gewoon een goede stem van zichzelf heeft... waarom zouden we haar dan laten grunten? Kunnen we zelf ook wel. Nee, echt bedoeld als zoals zij nu klinkt.
3: Ja.
2: En dan laag over laag over laag... dat je echt een heel groep dames hebt die dus bepaalde dingen roepen.
4: The shit is bananas.
3: Zoiets was het.
4: Ja. Oh. Ja. Ik deed ook. Toes.
0: En dat zit gewoon in een nummer van jullie.
2: Ja.
0: Oh, wauw. Nou, we het toch over hebben. Een prachtig bruggetje. Hij is bijna over nagedacht. Jullie gaan een nieuwe single uitbrengen.
2: Ja.
0: Michiel.
2: Ja.
0: Vertel eens even.
2: Ons laatste album is volgens mij alweer 2 of 3 jaar oud. En we zijn weer begonnen met muziek schrijven. En we hebben nu wat andere benadering gekozen. We hebben een tijdje echt geschreven voor Spotify, voor de streamings. Dan moest een nummer niet te lang zijn, want dan werd hij niet vaak genoeg gedraaid. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, misschien moeten we dat loslaten. En,
4: dat is gelukt.
2: Dat is gelukt. Vroeger schreven we echt nummers van 10, 12 minuten. Toen dachten we, dat gaan we gewoon nu ook weer doen.
0: Ja, dat heb ik gezien.
2: Ja, dat is wel grappig. Het nummer is al een maand gemixt en gemasterd. En aan iedereen die ik heb laten horen, krijg je geen reactie. Zo niet van, we hebben ontvangen of cool of nee. Ja.
0: Ook dat ik de enige was die hem had gekregen. Nee,
2: ik laat hem dan in mijn kenniskring horen. En dan zegt iemand die alleen maar hele extreme death metal luistert, die zegt dan, wel een druk nummer. Weet je, dan krijg je dat soort reacties. Dus eigenlijk is er niemand enthousiast over.
0: Maar dat is ook een beetje een ook doel ook, Michiel? Of?
2: Kijk, je maakt muziek die je zelf leuk vindt. En als andere mensen het ook mooi vinden, dan is dat mooi meegenomen.
0: Zeker.
2: En dit nummer is op zich wel, is het wel een grote verandering met alles wat we ooit gedaan hebben. Want de helft van de compositie is geschreven door Frank. Dus drummer Frank heeft ook gitaarriffs had hij liggen. Nou. Waar hij eigenlijk niks mee kon. En ik had ook gitaarriffs liggen waar ik niks mee kon. En die hebben we dus aan elkaar geplakt.
0: Waar niemand mee kon?
2: Niemand had mee kon. Dus we hebben nu een nummer gemaakt dat niemand cool vindt.
0: Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk, Michiel.
4: Jullie weten alles.
2: Goede PR, dit.
0: Ja,
2: en dan hebben we het laatste restje heavy metal dat er dan in zit, wordt er dan uitgehaald door Karsten, onze gitarist. Ik wil graag van die Malmsteen solo's, weet je wel. Evil Invader solo's. En dan heeft Karsten, die heeft dan een Telecaster door een of ander pedaal. En dan klinkt het als de solo van de Smashing Pumpkins. Dus ook het laatste restje heavy metal wordt er echt uitgevrongen. Ja, en daar moet ik mee dealen dus met zo'n band. Ja.
0: Hé, waar gaan we naar luisteren? Het is een nummer die, hij houdt niet op.
2: Ja, op een gegeven moment is de batterij leeg. En
0: dan is het gevuld.
2: Nee.
0: In de radio-uitzending denk ik wel dat ik daar iets aan moet doen. Maar in de XL gaan we hem helemaal laten horen. Ja. Vertel even, waar gaan we naar luisteren?
2: Het nummer heet Isn't She Beautiful? En,
0: Isn't She Beautiful?
2: Ja, Isn't She Beautiful.
4: Nee, is er al lang voor nodig om dat te vertellen?
2: Het zou ook een Beatle-liedje kunnen zijn. Dus,
0: ja. Is het niet van wie is het ook alweer? Isn't She Beautiful?
2: Van de Monolith Death Cult is dat?
0: Nee, ook zeker nu wel. Maar er is toch iemand die... Stevie Wonder?
2: Geen idee. Het is een quote uit een sample uit de film Event Horizon. De science fiction film, de geflopte science fiction film. Ook geen verrassing dat wij...
4: Wel vet, brute film trouwens.
2: Ja, de Event Horizon. En daar zit een quote in. En we hadden eerst natuurlijk van die echte metal van The Dark Between the Stars. En allemaal heel maar op een gegeven moment zag ik dat regeltje voorbij komen. En ik dacht, dat is eigenlijk veel leuker. Want iedereen denkt, wat is dat voor rare titel? Nou, dan ga je erop klikken, ga je het luisteren. Het is eigenlijk het eerste liefdesliedje van de Monolith Death Cult.
0: Wat mooi eigenlijk is dit. Ik krijg helemaal zin in om te gaan draaien.
2: Ja. Nou, veel plezier als trekker.
0: Nou, kondig jij hem ook maar aan ook zelf.
2: Hier komt, moet even bijvertellen, hij is nog niet uit. Dit is echt een primeur. We gaan hem volgende week komt hij op Bandcamp uit. En dan pas over 2 weken op de YouTube en de stream.
3: Aha.
2: Dus jullie hebben echt een primeur.
0: Ah, vet. Dat is altijd lekker.
1: Ga even ondertussen koken, denk ik.
0: Ja, nou, we gaan eens even luisteren.
2: Nou, veel plezier.

0: Nou, dit is ontzettend lekker.
1: Waarom... snappy ook.
0: Ja. Hey, als je zo luistert, van, is het eigenlijk helemaal niet zo lang.
2: Nee, het is natuurlijk ontzettend goed geschreven. En goede muziek voelt ook niet als lang.
0: Nee, dat is... Dat valt op. Hey, we gaan even terug naar... je hebt jouw middelbare school afgerond. En je gaat eraan de studie doen. Media en Entertainment Management in Leeuwarden.
3: Ja.
0: Waarom?
3: Ja. Ik dacht dat dat een goed idee was toen de tijd. Nee, ik dacht dat het een goed idee was om CMV, culturele maatschappelijke vorming, te gaan studeren. Eerst in Zwolle.
0: Okay.
3: Daarna heb ik nog een halfjaartje voeding en diëtetiek gestudeerd. En dat was ook niks. En toen ben ik media.
0: Uiteindelijk maar, dat was best wel verschillende dingen, zeg maar. Ja. Jij kon gewoon niet kiezen.
3: Nee.
0: Je wist het niet en je weet het nog steeds niet eigenlijk.
3: Nee.
0: En op een gegeven moment, doe die dan maar.
3: Nou, dat ja.
0: Echt waar? En dus, maar kon je dan wel, had je er zin in? Ging het goed? Heb je het af kunnen maken?
3: Ja, soort van. ja, ik heb het afgemaakt. Maar ik doe er weinig mee. Ik werd heel erg gedreven naar de tv-wereld. Nou, dat vond ik vreselijk bij Media en Entertainment Management. En er was heel weinig op het gebied van muziek. Ik geloof dat we één module muziek hebben gehad. Toen zijn we ook de studio in geweest. Ja, dan moest je een band moest je begeleiden als opdracht. Maar dat was één module. En verder werd je heel erg klaargestoomd voor de televisiewereld. En daar heb ik niks mee.
0: Want toen je ging studeren in Leeuwarden, had je dan ook Dictated al?
3: Ja.
0: Dat liep een beetje parallel met elkaar?
3: Nee, ik ben pas... Nou, de hele tijdlijn weet ik niet meer. Maar volgens mij was ik een jaar of 22 dat ik die studie ging doen.
0: Okay.
3: 21, 22. En Dictated is opgestart toen ik 17, 18 was.
0: Ja, ja.
3: Dus dat liep wel naar elkaar. Ik heb ook... op een gegeven moment gingen wij op tour. Ja, en dan mis je toch een aantal modules van school. En, dus dat, ik heb wel vertraging toen opgelopen door die band. En
0: ja, precies.
3: Ja.
0: En die ben je begonnen samen met Sonja?
3: Ja.
0: En met z'n tweeën, hoe was het? Je zit in een kroeg, kom, we gaan een band beginnen.
3: Ja, echt? Letterlijk, ja. Okay. Ik heb Sonja leren kennen. Ja, echt. Ja. Sonja leren kennen toen ik een jaar of 17 was.
0: Ook uit Kampen?
3: Nee, zij kwam uit Groningen toen de tijd. Maar ze kreeg een relatie met een gezamenlijke vriend van ons.
1: Ja, je kijkt mij nu aan. Ja. Nee, ik was het niet.
0: Ja, ik zat te kijken.
3: Nee, het was niet Michiel. Nee. Okay. Een gezamenlijke vriend van ons. Met als gevolg dat Sonja in Kampen kwam wonen. Dus, en in het begin, ik mocht haar echt niet. Ik moest haar niet. Want zij kwam als buitenstaander in de vriendengroep. En dat is belangrijk op die leeftijd nog. Dus,
0: ze had een valse start, zeg maar.
3: Een hele valse start. Ja, daar kunnen we nu nog om lachen met z'n tweeën.
0: Oké.
2: Nou, die vriend die was de andere gitarist van de Molly Dead Cult. Dus vandaar dat wij die connectie ook hebben. Dat is een beetje parallel opgelopen, denk ik. Ja. Dictated Monolith.
3: Ja. Ja.
2: Alleen zij konden wel spelen. Dat is het verschil.
0: Ja, dat snap ik.
4: Kortere nummers. Kortere nummers.
0: Is het nog steeds een relatie? Of is het
3: Nee, dat was na een paar jaar was dat al niet meer. Maar Sonja is altijd in Kampen gebleven toen. Inmiddels niet meer, maar... Zij heeft jarenlang in Kampen gewoond. En toen zijn wij die band ook gestart. Dus op een gegeven moment kwam ik haar vaker tegen. En toen was het toch wel twee handen op één buik. Veel mensen die mij zien of Sonja zien, die kunnen ons niet uit elkaar halen.
4: Ik ken jullie niet afzonderlijk van elkaar. Inderdaad.
3: Ja, dus hele goede vrienden geworden. En toen op een gegeven moment zaten we in de kroeg. En toen vroeg zij, ik wil een death metal band beginnen. En ik wil jou als gitarist. Jij speelt ook gitaar, dus ik wil jou als gitarist. En toen zei ik nee. Dat durf ik niet, dat wil ik niet. Ik heb geen ambitie om op het podium te staan. Op een of andere manier heeft ze het toch voor elkaar gekregen om dat wel te doen.
0: Want jij is nog steeds thuis met die ene gitaar, met een kleine speakertje wat te freubelen.
3: Ja.
0: En...
3: Ja. Het was inmiddels de Beast, inderdaad.
0: Oh, de Beast is inmiddels wel geworden.
3: Beast. Dus,
0: maar je had toen niet de ambitie om daar zeer in een band. Geen kon je met aan, joh, ga je in een band? En dan moest je even...
2: Had jij die Beast dan gekocht omdat ik hem had?
3: Ja toch? Volgens mij was het wel zo.
4: Influencer.
3: Ja. Marktplaats door. Volgens mij was het zo.
0: Oh, dat is wel vet.
4: Ja. Kon je hem niet van hem kopen?
3: Even een shout-out naar Michiel. Ja, echt.
0: En heb je hem gekocht van Rutger? Of, want Rutger heeft ook al die...
3: Nee, toen ken ik Rutger.
2: Ik heb een gitaar van Rutger gekocht.
0: Ja, jij kocht inderdaad gitaar van Rutger, inderdaad. Ja,
4: ooit.
0: Ja, ook weer lang geleden weer. Maar bestaat trouwens Dictated nog? Of is het,
3: Nee. We zijn nooit officieel uit elkaar gegaan. Maar wij hebben, tragisch. We hebben eind 2019 hebben wij een album opgenomen. Helemaal zelf release gedaan.
2: Echt een heel goed album.
3: Vind ik ook nog steeds. Ja, dat klinkt heel gek. Maar die is eind 2019 uitgekomen. In 2020 hadden we heel veel shows staan. Nou ja, iedereen weet wat er gebeurde dat jaar. Dus, en eigenlijk sindsdien, ja, dan zie je gewoon je kindje als het ware, zie je gewoon te gronden gaan. Maar ja, wie gaat er nou 2 jaar later nog een keer dat album opnieuw uitbrengen? Ja, dus dat was gewoon zo jammer. Ja, en toen hebben we eigenlijk besloten om niet verder te gaan.
0: Oké.
3: Okay. Ja, dus nou, we ik zijn nog... een stille dood.
0: Ik ga het dan ook nu niet beter maken, denk ik. Ik ga namelijk een nummer draaien van Dictated, niet van het laatste album.
3: Oh shit.
0: En dat is een beetje jammer.
3: Ja, dat is een beetje jammer.
0: Wil jij dat ik graag een nummer draai van het laatste album?
3: Ja, natuurlijk.
0: Album? Echt waar?
3: Ja, natuurlijk.
0: Want dat is wel...
2: Pak een cd-speler, we hebben ze bij.
3: Laat maar raden, je hebt de versie, heb ik klaarstaan.
0: Ja hoor, nee, als jij iets anders wil, dan gaan we dat gewoon doen.
3: Nou, ik vind wel dat het laatste album dan...
0: Is dat een beetje... Dus,
3: ja, laten we dat als afsluiter dan doen.
0: Na jouw verhaal ben ik ook wel gevoelig voor.
4: En welke dan?
0: Ja, het zal wel, maar... welke moet het dan worden?
3: Ja, weet ik veel.
2: Blades for Boston.
0: Moet ik wat gaan noemen?
3: Ja, noem eens even. Het
4: is met Cowards.
0: Want weet je de titels nog, of heb je geen idee?
3: Nee, man. Jeetje. Kijk, ze deed hier.
0: Ah, daar is...
3: Wat zullen we doen?
0: Het album heet Phobos?
3: Ja, Phobos. Doe maar gewoon nummer 1, Hypso.
0: Waarom? Vind ik dat zo saai, nummer 1? Nou, ik vind het wel goed trouwens.
4: Weer makkelijk gevonden.
0: 2 minuten 57. Kom maar goed uit naar die 30 minuten.
4: Maar dan had je er toch een clip van? Ik kan beter iets anders doen.
3: Ja, er zit ook een clipje bij. Dat is toch leuk, jongen?
0: Ja, dit is toch wel even... als je dit nummer draait, dan wil je gewoon het album hebben.
3: Ja, nou, en ik heb er 20 bij me. Mag je zo ophalen.
0: Nou, kijk eens aan.
3: Ik heb er thuis nog wel meer, maar je gratis hebben.
0: Nou, kijk eens aan. We gaan even draaien. Die zijn we zo kwijt. Die cd's.
4: Ja, ik ben erin mee.
0: Rick gaat het regelen. Die gaat wel iets moois. We schuiven Rick toe en dan gaat het helemaal goed komen. Dan gaan we even dit Dictated gaan we draaien met Hypso. Of heet het? Hypso?
3: Ja, Hypso.
0: Gewoon Hypso.
3: Hypso, Fobia, ja.
0: Nou, vet.

0: Distortion.
1: The Lord's Order, Jorns.
2: Kink.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Goederentreinen kunnen bij het Gelderse Herveld niet over de Betuwe-route. Demonstranten hebben het spoor geblokkeerd. Ze horen bij een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. De politie grijpt nu in, maar hoe lang het duurt voordat alle activisten van het spoor af zijn, is afwachten. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland heeft een Nederlands binnenvaartschip 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Het schip met aan boord de lading bestelbusjes kon daardoor de haven van Düsseldorf niet uit. Uiteindelijk is het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd en kon het naar Nederland varen. Het was weer open huizendag en daar zijn meer bezoekers op afgekomen dan de vorige keer, ruim een half jaar geleden. Vandaag namen 66.000 mensen een kijkje bij een huis dat te koop staat. Dat er meer belangstelling was, komt volgens makelaarsvereniging NVM door het zonnige weer en doordat meer huizenverkopers meededen. En wat een topjaar voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft er opnieuw een titel bij. Voor de 2e keer op rij is ze Europees kampioene op de weg geworden. In Slovenië was ze iedereen te snel af. Vorige week pakte Vollering nog de wereldtitel en ze won eerder dit jaar al de Tour de France en de Giro d'Italia. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij het tweede uur van de Loodzwaai, jongens. We zitten hier nog steeds met Jessica Otten. En stand-in voor onze Rick Michiel Dekker van de Monolith Death Cult. Nou, leuk dat jullie er zijn. En normaal spreken we nu de concertagenda. Maar dat zal ik je niet aandoen, Michiel. Nou, ik heb ook helemaal geen concertagenda.
1: Ah, ja, dus, laten we gewoon iets ouds oplezen. Dat is leuk, dat is ongemakkelijk.
0: Ja, dat is ook zo. Maar ik heb het, te laat. Wij gaan naar onze Mike toe. Die heeft weer een plaat uit zijn kast laten vallen.
1: Help ons even bij, we komen hier nooit uit.
0: Let op, komt-ie aan.
2: Hey, Loodzware Boys en Jessica. Hoi Jessica, leuk dat je mag aanschuiven bij de Loodzware Jongens. En dus mag meegaan.
3: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
2: Iedere week doe ik dat, hè. Bij de Loodzware Jongens laat ik een plaat uit mijn platenkast vallen van eigen bodem. Mijn eigen show, mijn ochtendshow op King Distortion. Iedere dag tussen 7 en 9. Even reclame maken voor mezelf. Dan laat ik op woensdag een plaat uit mijn platenkast vallen. Dan is de keuze wat reuzier. Is dat Nederlands? Nee. Maar in de Loodzware Jongens alleen maar platen vanaf eigen bodem. En vandaag een tweede album van een duo wat industrial metal maakt. En het album kwam uit in 1995. Nerf. Nou, de welbekende vraag. Hebben jullie nu al een idee?
0: Wat zei jij?
4: Nerf.
0: Nerf.
2: Industrial metal. Tweede plaat.
4: Junkie XL.
2: En 1995.
0: Wauw.
2: Nu gaan we naar het favoriete raadje van Rutger, geloof ik.
4: Oh god.
2: Wat is allemaal de productie? Ja, en waar is die opgenomen? Nou, pre-production is gedaan in de Color Studio in Amsterdam. Hij is opgenomen verder in de Telesound Studios in Leeuwarden.
4: En hij is
2: geëngineerd door het duo zelf. Gitaren opgenomen door Lord Randall Wine. En die additional vocal recordings die waren in de Kong Studios in Amsterdam.
4: Oh, nou weet ik het.
2: Engineering daarvan Dirk de Vries. En gastvocalen op een van de tracks is van Luc den Akker. Verder nog een gastgitarist.
4: Klopt het nog steeds?
2: Dirt Philip van der Molen. Die speelt op Dirt, moet ik dan zeggen. En verder is er ook nog een hi-hat op Nihil. Dat is ook een track van die plaat van D.E. Musik. Ik heb nu al twee tracks genoemd, hè? Twee dikke tipjes van de sluier opgelicht. Hebben jullie nu al een idee wat dit duo, de naam van dit duo is en de naam van het album?
0: Ik leun volledig op jou nu, Michiel.
4: Ik weet het naam van het album niet, maar ik ken maar één industrial duo uit Nederland. En dat is Nerf.
2: Ik dacht dat het deze keer echt een makkelijke zou zijn. Ik weet niet of je het al geraden hebt, hè?
4: Maar gewoon door mij praten. Ik kan zo niet zeggen wat je niet mag doen. En Nerf kennen wij van Tom Holkenborg.
2: Dan ga ik even naar het artwork kijken. En het artwork is vooral rood.
4: Rood, klopt dat?
2: Rood. Het is een kruis eigenlijk die voorop staat.
4: Toch mooi, is het zo weinig weten.
2: Het kruis bestaat uit rood en wit. Het is een symbool.
4: Zwitserland.
2: En boven het symbool, daar staat de bandnaam. En onderin het symbool staat de titel van de plaat. Ja, het is een beetje een industrial-achtig ontwerp, denk ik. En dat is heel mooi gemaakt. En degene die dat heeft gedaan, dat is Rod Chong geweest. Het is een dreigende uitstraling, heeft hij ook wel, denk ik. Het ding is. Ja. Nou, mooie plaat, 1995. Het duo waarvan er eentje wereldberoemd is onder een andere naam.
0: Nou, dan heb je gelijk.
2: Eén hint dan. Eén van de twee van de heren van het duo is wereldberoemd onder een andere naam.
0: Ja.
4: Junkie XL.
2: Het duo bestond uit
4: gewoon weer beter dan Rick,
2: Phil Mills en Tom Holkenborg, oftewel Junkie XL.
3: Nou,
2: en de plaat is gewoon goed vandaag meegenomen.
4: Yes, Rick.
2: Hier naar de studio is natuurlijk Nerve.
0: Ah, goed.
2: Dan met Blood and Gold kwam 1995 uit. En natuurlijk ga een track van deze plaat draaien. Dit is Gaia.
0: Oh, wat goed van jou, man.

0: Ja, sorry Mike, maar dat vind ik helemaal kut.
1: Ja, het is ook... wat moet ik hier...
0: Niks.
1: Het is wel een bijzonder nummer in ieder geval.
0: Ja, dat klopt. Vooral in deze show.
1: Ja, zeker. En dat kan ook zeker wel. Weet hij nou XL? Junkie? Weet hij?
2: Junkie XL. Hij heet Junkie XL. Tom Holkenborg. En zijn artiestennaam is Junkie XL.
0: En hij maakt natuurlijk ook wel vette shit mee.
2: Ja, en hij doet ook hele grote filmsoundtracks. De laatste Mad Max Fury Road heeft hij gedaan.
1: Oké.
2: Okay. Ja, hij doet de soundtracks voor grote films.
0: Vet.
2: Tom.
1: Ja. Wordt in ieder geval heel erg knap dat jij het hebt geraden, Michiel.
2: Ja.
1: Ja, ik moet zeggen, het is niet helemaal mijn ding. En ik had het nooit van gehoord. Dus ja, ik vond het lastig iets over te zeggen.
0: Hij heeft wel vette dingen gemaakt. Maar dit vond ik niet, dit is niet mijn ding.
1: Nee, dat kan. Wij gaan naar Season of Mist.
3: Ja.
1: Daar hebben we hem.
3: Daar heb ik... daar ben ik komen werken in 2016.
1: Dus ja,
3: toen ben ik weggegaan bij Nanada... In Hilversum en toen ben ik...
1: Want ben je daar na de stage nog wel doorgegaan?
3: Bij Nanada?
1: Ja?
3: Heel even. Ja, volgens mij 2 maandjes of zoiets. En toen
1: dit was...
3: ook weer dankzij Michiel.
1: Oh, echt?
3: Ja, echt.
1: Oh, wat ben je belangrijk.
2: Ja.
1: In het leven van Jessica.
0: Hij voelde het er wel helemaal van. Dat is
3: wel
0: mooi.
3: Ja.
2: Ik was het zelf al vergeten. Maar inderdaad, wij zaten met Monolith. Daar zijn we weer. Bij Season of Mist. En er kwam een vacature vrij voor. Ik weet niet meer wat. En toen zei
3: van promotiemedewerker.
2: Voor jou. En,
3: Toen heb jij dat. En het was maar een Facebookbericht, geloof ik.
2: Ja.
3: En toen ben ik zo brutaal geweest om de baas van het label aan te schrijven. En te zeggen dat ik beschikbaar was.
1: Ja.
3: En toen ben ik op sollicitatie gekomen en toen ben ik het niet geworden.
1: Nee, toen ben je het niet geworden.
2: En wij zijn van het label gegooid.
1: Heeft dat iets met elkaar...
0: Nee,
1: zie je daar een correlatie of is het...
3: ik ben het toen niet geworden. Het is iemand anders toen geworden. En toen ben ik door.
1: Hoe teleurgesteld was jij?
3: Heel teleurgesteld, want dat was mijn droombaan natuurlijk. Hè. Voor een platenmaatschappij werken.
1: Ja, en vooral Season of Mist. Of mocht het ook Nuclear Blast zijn, whatever.
3: Mocht ook. Maar dit, ik kende het label. De muziek die erop zat, vond ik hartstikke vet. Dus ja, en het is in Nederland. Kijk, Nuclear Blast en zo. Ja, dat zit gewoon niet in Nederland.
1: Nee.
3: Dus,
2: ik denk dat de meeste luisteraars niet weten dat Season of Mist nu in Nederland zit. Frans label natuurlijk.
1: Het is een Frans label, ja.
3: Frans label.
1: Die er ook Mayhem als een van de eerste toen heeft onder het hoedende nam.
3: Ja.
2: En natuurlijk Morbid Angel.
1: Morbid Angel. En nog veel belangrijker, de Monolith Death Cult.
3: Ja, zeker.
1: Dus daarom is ze groot geworden.
0: Elk label maakt wel foutjes.
2: Ja.
3: Morbid Angel, de Monolith Death Cult.
2: Ja.
1: Dat is ook weer zo. Maar goed, je was het dus niet geworden.
3: Ik was het niet geworden en toen ben ik wat anders gaan doen.
1: Oké.
3: Okay. Een of ander rotbaantje heb ik gehad. En volgens mij een aantal maanden later, toen belde de baas die belde mij op. Hij zegt, ik heb op het verkeerde paard heb ik gewet. En we willen je toch nog een keer uitnodigen. En toen heb ik een tweede gesprek gehad en toen ben ik het geworden. En toen ben ik begonnen als promotieassistent. En dat was een beetje magazines knippen en promotierapportjes maken voor de head of PR daar.
0: Weet je ook wat die andere heeft vernacheld dan?
3: Nee, dat weet ik niet.
0: Ah, jammer.
3: Nee.
0: Dat is de eerste wat ik zou vragen.
3: Nee, van what happened? Nee, dat weet ik niet.
1: Maar zo'n rapportje, wat moet je met zo'n rapport? Naar wie gaat dat?
3: Dat gaat naar je klant toe. Dus,
1: en je klant zijn de
3: bands van Season of Mist natuurlijk. Ja. Dus die zitten in een albumcyclus. Daar werd promotie voor gedaan. En ik mocht dan de PR-reportjes in elkaar draaien. Dus, en dat heb ik een tijdje gedaan. En toen dacht ik, is dit nou mijn droombaan? Ik weet het niet, maar ik ben gewoon een assistent. En ik geloof na 1,5 jaar, zoiets. Toen dacht ik, ik ga hier ook weg. Dit is niks. En voordat ik dat gesprek aanging, toen de head of PR die gaf aan dat hij wegging. En dat ik doorschoof naar zijn plek. En vanaf dat moment was ik head of PR geworden. En toen werd het leuk, want toen moest ik alles opnieuw leren. Toen moest ik leren om hoe je PR doet, hoe je daarmee omgaat. En dat resulteerde in dat ik tot en met 2023 daar Head of PR ben geweest met een aantal mensen onder me. Ik heb een aantal mensen aangenomen, hele afdeling opgezet. En dat was een geweldige tijd.
1: En even voor de luisteraar en ook voor mij trouwens, wat houdt het in? Wat doe je dan zo? Hoe ziet zo'n werkdag er dan uit?
3: Ja, dat is heel breed. Ik heb altijd traditionele promotie gedaan. Dat houdt in dat als een artiest in een albumcyclus zit, dus de Monolith Death Cult gaat dan een nieuw album uitbrengen. Ja, daar moet een aantal maanden van tevoren moet daar natuurlijk het een en ander voor gedaan worden. En met traditioneel bedoel ik dan, er moeten interviews geregeld worden, er moeten reviews moeten er komen, er moeten podcasts opgezet worden. Al dat soort dingen moet geregeld worden. En later kwam daar natuurlijk ook een stukje social media bij, influencer marketing, dat soort dingen. Dus dat moet allemaal opgezet worden voordat zo'n album uitkomt. Anders dan breng je een album uit en dan weet niemand ervan.
1: En dan ga je naar zo'n blad toe. Hey joh, deze band komt er een plaat uit. Hier heb je hem. Schrijf even een review.
3: Ja, dat is eigenlijk wat je doet. Je vraagt of er een review kan komen, of er bepaalde features kunnen komen. Je gaat natuurlijk naar gear magazines toe als het interessant is wat de artiest doet op de instrumenten. Dus het kan heel breed. Het kan heel breed. Ik weet op een gegeven moment dat wij een... We hadden een artiest. The Lion's Daughter heette het. En die had een clipje gemaakt. En dat was een beetje... Ja, daar kwam een beetje naakt in voor. En dat was soft porn. Ja, maar wel soft, weet je wel. Het was niet heel erg heftig. En daar hebben wij een première op geregeld. Dus de allereerste keer dat die video uitgezonden werd op Pornhub. En dat was heel bijzonder. om dat te regelen. Dus,
1: dat snap ik.
0: Hoe kwam je aan die connecties?
3: Kom je er wel. En dat is ook een beetje de kunst van promotie natuurlijk.
1: Ja.
3: Om je artiest ergens neer te zetten waar het niet zo vanzelfsprekend is of wat opvalt.
1: Zullen we even naar Halifron gaan? Even een nummer ervan draaien. Is het niet een goed idee?
3: Prachtig.
1: Ja toch? Is toch ontzettend.
0: Waarom vertrek je?
3: Michiel had mij al even gewaarschuwd van... ze gaan vast een aantal tracks van jouw band.
1: Let ook een beetje waar je heen gespeeld hebt.
0: Je zei toch dat je wel eens luisterde, als je voorbereid.
1: Ja, dus hier heb jij ingespeeld in Halifron. En van het laatste album het nummer Buried Truth.
3: Nou, let's go.
1: Dat dacht ik ook. Filth and squalor in the suspect's house. Lawmen have found a grisly collection of preserved body parts and human skulls and skeletons. Crime lab investigators are now trying to determine how

0: Daar zat jij in tot niet zo lang geleden.
1: Ja,
0: toen de boel ontplofte, geloof ik.
1: Nou ja, ontplofte, ja.
0: Oh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Is het, want in ieder geval twee man gingen weg uit Halivron.
1: Ja, ja, ja. Het was niet heel spannend.
0: Marloes en Jeroen, volgens mij, ja. Die stapten eruit.
1: Ja.
0: En toen was het ook gelijk...
1: Ja, we zijn nog een tijdje op zoek geweest naar vervangers voor hun. En we hebben ook een paar oefensessies gehad met een nieuwe gitarist en een nieuwe zangeres. Wat op zich heel goed was, wat heel fijn was, maar... Het was niet meer Halivron.
0: En okay.
1: toen hebben eigenlijk Ramon en ik hebben elkaar aangekeken. Van willen we dit dan nog wel doorzetten? En toen hebben we eigenlijk besloten, samen uit, samen thuis. Dan stoppen wij er ook mee. Dan was dit het gewoon. En iedereen had daar eigenlijk wel vrede mee. Dus
0: het was toch niet heel erg lang nadat de plaat uitkwam. Dus ik kan ook zeggen dat het een beetje teleurstellend is.
1: Misschien wel. Maar voor mij voelt Halivron als gewoon een enorme overwinning. Ook al vind ik het jammer dat we niet meer optreden. Ik vind het wel een enorme overwinning. Want als je kijkt naar wat wij gedaan hebben in die paar jaar dat we samen waren. Ja, dat was te gek natuurlijk. We hebben grote festivals hebben gespeeld. We hebben op
0: de het ging als een raket.
1: Als een raket ging het. Ja, echt heel bijzonder. Dus
0: want jullie gingen eerst een plaat opnemen. Het album Prey?
1: Ja, eerste plaat. Ja.
0: En die ging je opnemen. En toen ging je even kijken. Goh joh, kijken hoe het aanslaat.
1: Ja, en die reacties waren natuurlijk heel goed. Ook omdat alle leden binnen Halivron, die hadden natuurlijk hun eigen netwerk ook. Dus dan is het super tof als je daar met z'n allen op voort kunt bouwen. Dus we kregen mooie aanbiedingen van shows, van boekers. En toen kwam er al heel snel plaat nummer 2. Omdat die eigenlijk al driekwart geschreven was toen de eerste uitkwam. En die volgde heel snel op. En toen kwamen er nog veel meer toffe dingen. We realiseerden ons achteraf wel dat het iets te snel was misschien.
0: Wat denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Volgens mij heeft er anderhalf jaar tussen gezeten. Ik denk dat we iets meer hadden kunnen doen met het oog op promotie, zeg maar. Dat we het iets langer...
0: Want jij hebt daar kijk op.
1: Ja, ja. Maar goed, aan de andere kant, waarom niet doorrammen met het hele album? Helemaal als de reacties goed zijn.
0: Nou ja, goed. Ja, vroeger was het vrij gebruikelijk.
1: Ja.
0: Saxon heeft twee klassiekers uitgebracht in één jaar tijd. Dat kan ook nog. Er zat een 7 maanden tussen, geloof ik.
1: Ja, ja.
0: Dus dat was niet helemaal ongebruikelijk toen.
1: Nee.
0: En nu moet je na het jaar al het wachten. Maar waarom eigenlijk?
1: Ja, misschien wel. Als de creativiteit er is, waarom niet gewoon doordenderen? Ja.
2: Wat denk ik lastig is. Je hebt natuurlijk een overkill aan releases. En in de tijd
0: zeker.
2: Van Saxon...
0: Klopt.
2: Was dat volgens mij veel, veel dunner gezaaid.
0: Dus zeker. Ja. Zeker. Nee, het was wat unieker dan dat het...
2: Nu gaan we het erover Jessica hebben.
0: Jessica is top 3. Daar is hij weer.
1: Hey.
0: En ik heb de volgende. Ik had deze trouwens ook... op mijn lijstje staan om te gaan draaien. Maar hij stond bij jou er al op. Nou, dat is dan een mooie match. Want die is net nieuw. Carnation.
1: Ja. Ja.
0: Waarom Carnation?
3: Waarom niet?
1: Ja, Carnation. Ik heb daar mee gewerkt in de tijden van Season of Mist. En een Belgische death metal band. Old school sound. Ja, ik vind het fantastisch wat die jongens doen. En dat is gewoon...
0: Belgen
1: weer. Ja, jeetje.
2: Wat maakt ze dan old school?
1: Ja, het geluid. De riffs. Ja, echt wel. En ik vind het gewoon echt een goede band.
0: Voor mij komt er... Nou, nu hebben ze iets van 3 nummers uitgebracht. Ja. Of komt er een nieuw album?
1: Er komt een nieuw album. Ja, en snel ook volgens mij. De release-datum weet ik even niet meer.
0: Nee, ik ook niet. Maar deze inhoud is vet.
1: Ja.
0: En zal ook ongetwijfeld in mijn andere programma te horen komen in de lijst, denk ik.
3: Maar goed, te gekke groep, jongens. 3 of 4 weken of zo met die lui in een tourbus mogen zitten.
1: Ja.
3: Ja, te gek.
1: Ja,
3: wat een hardwerkende, sympathieke luisteraar.
0: Wat gezellig.
3: Dat was fantastisch, ja.
0: Oh,
3: ja.
0: Oké. Okay. Ook na 2 weken bleef dat gewoon...
3: Dat was tot het... als ik ze nu weer tegenkom, was het nog steeds top.
2: Nou, dat was een tour met de Shinigami, was dat?
3: Ja, dat was met Pestilence, ja.
0: Ja, dat hebben we meer.
3: Ja, ik wil heel graag dat ik... je mag wel eens vragen over Pestilence, hoor. Dat is geen probleem.
2: Ik heb geen vragen meer.
0: Oh, okay. Je hebt geen vragen meer. Nou, dan gaan we luisteren naar Carnation. Komt-ie aan, jongens. Eddie? Oh, ik ben heel rustig. Oh, wat lekker.

0: De loodzware jongens.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
17: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, dan is het tijd voor het galopje.
1: En oh, doe jij het lekker snappy?
0: Rick is er niet. Dus ik wou het lekker kort houden. En ik heb ook helemaal geen tijd om daar te zoeken. Dat is lekker. Mag ik dat volgende week weer doen? Maar ik heb wel een galopje gevonden. Die hebben voor mij eerder gedraaid. En ergens een van de eerste afleveringen van de Loodsvaren Jongens. Een jaar of 3 geleden, denk ik. Dus dat is even weer terug. We gaan, ik hoef ook niet uit te leggen. We gaan lekker luisteren. Het galopje van deze week.

0: Dat was hem. Altar was, hoorde je, met een cover van Of Course Iron Maiden, The Trooper. Ja, we gaan even naar Hold Tight.
1: Ja.
0: Dat is je huidige job.
1: Ja. Ik,
0: hoe ben jij daar? Want in Seasons... Nee, dat stopte.
1: Ja, nee, ik ben daar in 2023 ben ik daar weggegaan. Dat was heel jammer, maar het was ook voor mij tijd om daar weg te gaan. Dus, en toen ben ik eigenlijk... Wij hadden bij Season of Mist alles samengewerkt met Hold Tight. En dat is eigenlijk een bedrijf uit de UK die promotie verzorgt. En wij huurden hen soms wel eens in voor hele specifieke releases in de UK. En ik weet op een gegeven moment dat een van die eigenaren... Die was in Nederland, die speelt ook in een bandje... En die was in Nederland en toen ben ik naar hem toe gegaan. En toen zei ik van, volgens mij heb jij gewoon een Europese afdeling nodig. En kunnen we daar niet eens over hebben. En dat hebben we gedaan. En toen ben ik in 2023 ben ik daar de Europese afdeling gestart voor promotie.
0: Head dus, of Europe,
1: head
0: toch?
1: Of Europe ben ik.
0: Lekker man.
1: Ja.
0: En hoe werkt dat nou? Je hebt volgens mij, ik las zeggen dat je dan een grote klant hebt uit de UK.
1: Ja, dat is dus Hold Tight. Ik ben in 2023 ben ik ZZP'er ben ik geworden. Dus ik deed, ja, ik doe eigenlijk hetzelfde werk als wat ik voor het label deed. Ja. Maar dan voor mezelf.
0: Ja.
1: En dan is natuurlijk Hold Tight dus een van mijn grotere klanten. En daarnaast heb ik natuurlijk nog een aantal kleinere klanten. En dat is tof, want dan kan ik kleinere artiesten, kleinere bands kan ik aannemen voor een lagere fee. Omdat ik toch al Hold Tight heb.
0: En is dat misschien handig om één klant te hebben, maar ook niet een beetje gevoelig?
1: Nou ja, dat mag in Nederland niet, hè? Je mag niet als ZZP'er mag je niet één klant hebben. Dat is dat noemen ze.
2: Dan ben je in loondienst.
1: Ja, dan ben je eigenlijk in schijnloondienst. Oh. Ja, dus vandaar dat ik altijd nog wel andere klanten ook heb. Maar Hold Tight, daar haal ik wel het meeste van binnen natuurlijk. Ja, ook omdat we daar.
0: Ik zat meer te denken, als die klant wegvalt, hè, dan heb je.
1: Dan heb ik een heel groot probleem.
0: Kan je beter zeg maar twee grote klanten hebben?
1: Nou, daar is de capaciteit is daar gewoon niet voor. Want het is natuurlijk Hold Tight. Daar heb ik de Europese afdeling gestart. Ik heb klanten die bijvoorbeeld het UK-kantoor niet heeft. Of we hebben klanten die we allebei hebben. Ja, en ik zit zo goed als vol. Dus ik heb ook afgelopen lente, volgens mij was het april, heb ik ook iemand aangenomen. Een Duitse promotiemedewerker. En dus we zijn inmiddels zijn we drie mensen. Want ik heb ook nog iemand die de PR-reportjes voor mij maakt.
0: Okay.
1: Dus we zijn inmiddels met z'n drieën op de Europese afdeling. Dus ja.
0: Dat groeit gestaag.
1: Dat groeit, ja zeker.
0: En je werkt ook met de bands samen.
1: Ja.
0: Hoe kies jij die?
1: Ik heb een aantal retainers, noemen ze dat. Dus dat betekent dat ik voor bepaalde labels doe ik alle artiesten die zij releasen. Maar ik heb ook een aantal heel veel individuele artiesten. En die kies ik. Ja, de aanvraag komt vaak bij Hold Tight binnen. Of mensen die jou nog kennen van het label. Of die wel eens van je gehoord hebben. Of die jou gewoon vinden online. En die vragen dan een promotie. En soms zijn dat bekende bands en soms wat minder bekend.
3: Kun je ze wat namen noemen? Bands waar je nu voor werkt?
1: Waar ik nu voor werk? We zijn nu net begonnen met... dan moet ik wel zeggen dat het metalcore is, maar met het nieuwe Throne album. Ik weet niet of je daar iets van gehoord hebt, maar die zitten echt in de lift. Dus dat is heel erg tof. Ik heb zoveel... De nieuwe The Ocean is uit... Van Pelagic Records. Die is echt net uitgekomen. Dat was een fantastische campagne natuurlijk. Onlangs heb ik Doodswens heb ik gedaan. Als individueel. Dus die zat niet bij Hold Tight. Maar die heb ik... Als indieband heb ik die aangenomen. Ja, en dat was te gek. Dat is superleuk. Want dan kun je een service aanbieden. Die heel veel artiesten niet krijgen.
0: Kan jij als zeg maar dit werk alleen doen... Als je de band ontzettend leuk vindt?
1: Ja. Ja.
0: Het is
1: daar
0: niet
1: ben ik
0: te
1: heilig
0: doen
1: van overtuigd.
0: Als je de band niet zo vindt.
1: Nee. Want dan doe,
0: want?
1: Je het, dan doe je het voor het geld. Dat zou je kunnen doen. Maar wat ik gemerkt heb in al die jaren dat ik dit al doe... is dat je toch dat stapje extra gaat voor een band die je echt tof vindt. Als je daar echt een gevoel mee hebt. Als je daar echt... wat mee en enthousiast van wordt, ja, dan loop je gewoon veel harder. En dan neem je in het weekend dus je telefoon op voor een interview. Of dan, ja, dan ga je net even dat stapje extra. Net even dat YouTube-kanaal van de artiest bekijken en zeggen, hey, dit moet je even anders doen. Of zal ik je anders even daaronder brengen?
0: En ja. Is dat voor jou dan ook de reden om wel of niet samen te werken?
1: Ja.
0: Vind ik het tof? Ja. Vind je het tof? Dan is het groen licht.
1: Ja.
0: Vind
1: ja.
0: ik niet tof genoeg voor jou?
1: Ja.
0: Kan iets wel goed zijn,
1: ja.
0: Maar als het niet jouw ding is,
1: dan doe ik het niet. Nee.
0: Dan doe je het niet.
1: Nee, dat is één ding wat ik echt met mezelf heb afgesproken ook. Dat wil ik gewoon niet.
0: En dat moest je wel doen bij Season of Mist. Moest het toen wel.
1: Ja. Ja,
0: wel tuurlijk. Of niet leuk, gewoon
1: ja,
0: doen.
1: Ja, tuurlijk.
0: En nu kan je dat kiezen.
1: Nu kan ik dat kiezen, ja.
0: En kan het ook zijn dat je een band niet wil waar je van muziek wel goed vindt? Of worden die dan sowieso groen licht?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik heb natuurlijk wel een aantal artiesten. Ook vanuit het label, vanuit Season of Mist. Waar ik eigenlijk, die ik heel tof vind. Maar waar ik eigenlijk niet mee samen wil werken. Omdat het gewoon je belangenverstrengeling is, zeg maar. Dat doe ik dan niet. Maar ja, god nee. Nou, als iets vet is, dan is het gewoon vet.
0: Is er een band die je ook heel erg graag erbij zou willen?
1: Ja, ik heb een ontzettende zwak voor Avatar. Uit Zweden.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Waarom is dat?
1: Ja, dat weet ik dus niet.
3: Het is wel
1: niet.
3: Een hele goede band.
1: Het is een hele goede band. Live is het ook heel goed, maar het is echt bijna voor kleine kinderen. Maar als ik daar de promotie voor mag doen, dan kan ik gelukkig sterven. Van wat zij doen, vind ik zo fenomenaal. Wat zij voortzetten. Ja, daar heb je geen label meer voor nodig.
0: En ga je dan ook dan actief erachteraan?
1: Ja,
0: of vind je dat moet je pad kruisen?
1: Misschien ben ik er nog niet klaar voor. Maar ik denk op den duur dat ik een poging zal wagen. Maar dat is nu nog niet.
0: En wat kan jij bieden wat een ander niet kan?
1: Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag. Ik denk alle ervaring natuurlijk die ik over de afgelopen jaren heb opgedaan. Ik heb nog een stukje van het traditionele meegekregen. Dus het oldschool, de magazines, ook al gaan de magazines. Die sterven gewoon één voor één af. Dus ik denk wel dat ik door middel van die ervaring dat kan toepassen op de huidige manier van promotie. Ja, en we zijn heel erg vooruitstrevend. In ieder geval bij Hold Tight. Op het gebied van influencer marketing. We hebben hele lijsten met contacten die wij kunnen benaderen voor YouTube reactions. Voor allerhande influencers.
0: Het kan ook niet anders, jongens. Ik heb hier twee mensen aan tafel zitten.
3: Oh, die in, we zagen hem al aankomen.
0: In Bleeding Gods hebben of spelen eigenlijk. Want het is heel onduidelijk.
1: Ja, ik vind het ook onduidelijk. Ik weet het ook nog steeds niet.
0: Je weet het ook niet.
3: Wat is onduidelijk?
0: Huh?
3: Wat is onduidelijk?
0: Nou, ik vraag of je hebben gespeeld of spelen.
3: Hebben gespeeld.
0: Hebben gespeeld.
3: Ja, dat gaat nooit meer gebeuren.
0: Dat gaat nooit meer gebeuren. Je bent heel uitgesproken
3: zeker.
0: In. En dan praat je voor jezelf.
3: En voor een aantal in ieder geval, ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Ja, nee, ik denk dat gaat niet meer gebeuren.
3: Nee, zo niet in die bezetting.
1: Maar het was wel een leuke tijd. We
3: zeker.
1: Hebben wel echt wel toffe dingen gedaan. Ja. Ik heb Rut toen ook veel beter leren kennen.
3: Ja.
1: Dus,
3: je leert elkaar wel kennen als je in een stinkende nightliner...
0: Nou, dat geloof ik.
1: Ja.
0: En jullie zijn ook naar Japan geweest.
1: Ja, ik niet.
0: Daar was jij niet bij.
3: Nee. Voor haar tijd was met dit.
0: Oké. Okay. Ja. Maar, jammer dat daar geen vervolg op komt.
3: Ja, die vervolgplaat was eigenlijk wel klaar. Maar die gaat... Ja, ik ken iemand die hem heeft gehoord. Die tegenover me zit.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
3: Ja,
0: maar, en daar ga ik niet iets van draaien. Dat niet.
3: Nee, dat lijkt me ook
1: dat
3: beter voor niet.
1: Nee.
0: Nee, dat was ik ook. Maar hij was wel tof.
3: Ja,
0: of was, hij is tof.
3: Ja.
0: Want,
3: die gaat nooit uitkomen.
0: Nee. Nee. Nou ja, dat is voor mij
3: maar
0: leuk.
3: Het was echt te gek om met Jesse daarin te zitten. Dat was echt... Ja, we hebben wel... Het is wel echt met mensen geworden. Ja, ja, ja.
0: Hartjes en ja,
3: ja hoor, dan maar hartjes.
0: Ja.
3: Hartjes.
0: Ja. Zullen we maar weer een nummer gaan draaien?
3: Doe
0: maar.
3: Dan zijn we er vanaf.
0: Voordat het heel ongemakkelijk gaat worden.
3: Ja, doe maar.
0: Oké, toch wel even Bleeding Gods, jongens.
3: Oh, en
0: dat zal ik eens doen. Ik heb uitgezocht Beloved by
1: Artemis.

0: Fighting Gods.
1: Ja, Mark heeft er vet ingezongen.
0: Jazeker. Ja, ja. Hoe is het nou om dit nog zo te luisteren? Want dat zou je denk ik niet dagelijks doen.
2: Nee, echt superleuk om dit terug te horen. Ja, ik heb het al jaren niet geluisterd.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nee, ja. Dus dat is echt superleuk.
0: Maar het is wel vet.
2: Ja.
0: Dit heet een soort van, zeker ook door de keyboard, een evil sfeertje.
2: Ja, ja, ja.
3: Synthesizers.
0: En synthesizer is beter dan keyboard. Ja. Ja? Wat was het verschil eigenlijk? Ik ben een leek, dus vertel even.
3: Een keyboard is alles voorgeprogrammeerd en een synthesizer kun je zelf klooien met je geluiden. Met name toetsenisten kun je niet kwaaier krijgen dan keyboards en synthesizers door elkaar te hangen.
0: Oh.
3: Ja, echt hoor.
1: Maar mag ik er iets nog over zeggen? Hè? Want Maarten Powell heeft die plaat dus ingespeeld. Hè? Te gek gedaan. De toetsenist van... toetsenist mag ik wel zeggen.
3: En de violist van Martijn Bright. Hè? Daar kennen we hem vooral van.
1: Oh, ja, inderdaad.
0: Oh, echt waar? Dat weet jij veel, Michiel.
3: Ik ben ook heel oud, hè?
0: Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar.
1: Ik vertel je straks wel hoe Martin vertelde hoe hij eruit zag bij Cradle of Filth. Hij zei, I was that hot chick with the pink hair, zei hij.
3: Ja, ja, ja.
0: En hij heeft paars haar.
1: Ja, hij had roze haar volgens mij. Ja. Maar
0: okay.
1: Enorm sympathieke gast en enorm talent. Maar voor die nieuwe plaat hadden we David. Met zijn moeilijke naam, die later ook bij Hadifon heeft gespeeld. En ik wil hem even benoemen, want wat een fenomenaal talent. Shout-out.
0: Shout-out. Ja,
1: maar wat een fenomenaal talent is dat. We wilden ook voor die nieuwe plaat weer een instrumentale track hebben voor de Bleeding Gods plaat. En toen werd ik meteen aangekeken, ook weer een instrumentale track doen. Toen keek ik echt naar hem. Heb je wel enig idee wat voor talent we in die band hebben zitten hier? Nou, toen heeft hij één avondje even zitten pielen. En toen kwam hij met drie versies, drie nummers aanzetten. En wij konden gewoon niet kiezen. De gast heeft een talent. Dat is ongelooflijk, wilde ik even zeggen.
0: Deze toetsenist?
1: Nee, die staat hier dus niet op.
0: Oh. Ja,
1: dat is echt jammer. Maar wel bij Halifron heeft hij wel gedaan.
0: Ah, oké. Nou goed, het brengt wel een bepaald soort sfeer mee. Die,
1: Kingfisher Sky heeft hij ook gedaan.
0: Ja, die ik echt heel tof vind. Tof nummer. Hoor jij snel of een band of er iets voor kan doen voor ze?
2: Ja.
0: Hoe snel hoor je dat? Met de eerste toon al?
2: Nee. Ik geef het vaak wel even een nummer of twee de kans. Maar dan kan ik al wel vrij snel inschatten of dit überhaupt goed is. Want ik krijg aanmeldingen van grote artiesten, maar ik krijg ook echt eenmansbands in mijn inbox. Dus ik kan al wel snel horen of de kwaliteit goed is. En daarnaast moet het natuurlijk ook wel, er moet wel markt voor zijn. Dus ik heb ook wel eens releases gehad die ik heel erg goed vind, maar die ik gewoon niet weg kan zetten. Hè? Ik heb altijd in de death metal, black metal gezeten. En mijn contactenlijsten, mijn hele netwerk zit ook in die genres. Dus ja, blijkbaar ben ik ook heel goed in prog. Wat ik, daar ben ik vrij goed in. Maar ja, kom je met een ander genre aan, als je met hardrock bij mij aankomt, dan wordt het al wat lastiger voor mij.
0: Omdat je gewoon niet het netwerk daarvoor hebt.
2: Nee, dat kan ik moeilijk kwijt in de zwaardere metal genres. Dus en de contacten die ik daar heb. Dus ja, het verschilt echt of ik er wat mee kan of niet. En soms is het gewoon niet goed genoeg. En daar zal ik ook altijd heel eerlijk over zijn. Dan zal ik altijd terugkoppeling geven naar die band van goh, dit is gewoon nog niet geschikt om uit te brengen, of niet geschikt om een PR agency in te huren. Dat heeft geen zin.
0: Want wanneer heeft het wel zin? Wat is het moment om als band te denken, god, nu zijn we zover?
2: Nou ja, ik denk, promotie moet je altijd doen. Je moet altijd daarmee bezig zijn. Maar in het begin, bij je eerste album, kun je dat prima zelf af. Daar hoef je echt niet iemand voor in te huren. Maar met album nummer 2 en vaak met album nummer 3 wordt het toch allemaal wel wat serieuzer. Helemaal als er, als je een goed team om je heen hebt. Dat hoeft niet altijd de platenmaatschappij te zijn, wat we al zeiden. Maar ja, een goede manager is altijd fijn. Je moet iemand hebben die de boel distribueert. Ja, en daar hoort toch ook wel promotie bij. Vanaf dat moment is dat echt wel heel belangrijk. En dan moet je wel op zoek gaan naar iemand die echt bij jou past. En die jou ook kan aansporen om bepaalde dingen wel of niet te doen.
0: Maar moet ook wel bij je passen ook nog eens een keer.
2: Ja, het is echt... En daarbovenop, je kunt nog zo'n goede PR-campagne voeren. Als het moment daar niet is, of als dat sprankje geluk wat je vaak als artiest zijnde ook nodig hebt, als dat er niet is, dan houdt het gewoon op. Dus ja, alle gezichten moeten dezelfde kant op staan. En dan... Nou.
0: We gaan naar jouw laatste... Nou, je had wel 4 doorgegeven, maar ja, ik draai er 3. Ja, doodswens.
2: Ja.
0: Welke draaien we trouwens nou niet, eigenlijk? Wat is dan die 4?
2: Wat had ik nog meer?
0: Dat was ook weer. Ik ben gelijk nieuwsgierig.
2: Ja.
0: Het was een
2: wat ouder nummer.
0: Nou, omdat hij ook wat langer was.
3: Fluisteraars.
0: Vlek.
2: Ja.
0: Hij was alleen iets van bijna 8 minuten. Vandaar dat ik, weet je, die doe ik dan niet.
2: Nou, helemaal goed.
0: Op de tijd is dat... hebben we iets meer te lullen. Dat is gelukt.
2: Ja,
1: doodswens of zo.
0: Ja, doodswens. Waarom? Ja, hij is natuurlijk al voorbij gekomen.
2: Ja, doodswens. Daar heb ik de albumcampagne voor gedaan. Dat is supergoed gelopen. En het werken met Inge, dat was hartstikke tof. Dat album is tof. Hun label is tof. Hun management is tof. Dus ja, dan nogmaals, dan ren je er ook wat harder voor. En ik vind wel dat ze alles verdienen. Dus ik denk, die neem ik gewoon mee.
1: Toch?
2: Ja.
0: Ja, ik vind het... doe je trouwens ook radiostations? Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Maar goed, we hebben nog geen 3 platen uit. Dus dat, we moeten nog even geduld hebben, denk ik. Dankjewel, Jessica, dat je er was.
2: Ja, geen probleem.
0: En uiteraard, Michiel, je hebt je kranig gedragen.
3: Ja, het was echt heel erg leuk.
0: Nou ja, mooi. En ik vond je ook een
1: sympathiek bijna.
0: Nou ja, had ik niet gedacht. Ja.
1: Nee, maar ik
0: het
1: echt
0: wel... Ja, het was bijna
1: leuk.
0: Ja, Michiel.
3: Ik ken mijn plek. Dus,
1: dat
0: is heel leuk.
1: Ik zal het laatste moment toch nog even kut maken. Zo.
0: Ja, nou, fantastisch. En ik heb ook gek helemaal niet gemist.
1: Nee, dat is nou je wel wat posters van de week gedaan.
0: Precies, in de concertagenda is we hebben Rick echt wel weer knetterhard nodig. Ja. Dat wel. Maar
1: eigenlijk.
0: Ja, het is niet anders, jongens. Hey, leuk dat jullie er waren. Goede rit terug naar Kampen.
2: Dankjewel.
0: En ook dank dat jullie weer hebben geluisterd naar de verhalen. En ik heb nu voor je veel van opgestoken. Tot volgende week.
1: Yo.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas. 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse slâ en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De dodelijke schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam heeft alles weg van een gerichte actie, zegt de politie na onderzoek. In de buurt van een bar, niet ver van het Vondelpark, werd een Amsterdammer neergeschoten. Hulpverleners konden zijn leven niet meer redden. De schutter is gevlucht en nog niet gepakt. Voor het blokkeren van een goederenspoor van de Betuwe-route in Gelderland zijn tot nu toe 15 mensen opgepakt, meldt de regionale omroep. 4 activisten zitten nog op het spoor, ze hebben zich vastgeketend. Het gaat om leden van een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee heeft de gevangenisbaas daar zijn vertrek aangekondigd. Intussen loopt er ook nog een onderzoek. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En er is misschien een grote slag geslagen in de strijd tegen hackersbende Shiny Hunters. In Jordanië is volgens persbureau Reuters een belangrijk lid opgepakt. Shiny Hunters zei eerder dat ze de gegevens in handen hebben van iedereen van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. De opgepakte verdachten zouden FBI nu helpen. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: King!
18: King Distortion.

0: Kink.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapwinkel Dagstein.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Jordanië is volgens een internationaal persbureau een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters opgepakt. Hij zou meewerken met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI bij het opsporen van andere leden. Shiny Hunters beweerden vorige maand dat ze de gegevens hebben gestolen van alle FBI-medewerkers. We kennen ze ook van de grote Odido-hack. Er zijn nog altijd veel vragen over de dodelijke schietpartij in Amsterdam van afgelopen nacht. Maar één ding lijkt voor de politie duidelijk, het was een gerichte aanslag. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd in de buurt van een bar in Amsterdam-Zuid aangevallen. De schutter is op de vlucht. Veel mensen in ons land vinden dat het Nederlandse slavernijverleden veel aandacht en erkenning verdient. Maar 4 op de 5 Nederlanders zijn tegen een financiële vergoeding, blijkt uit onderzoek van RTL. Mensen vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug naar zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's die hij deelde is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

Casablanca.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Kink.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
19: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
21: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. De arrestatie van de man was ergens anders in Amsterdam, waar zwaar bewapende agenten vanavond een huis binnenvielen. Het slachtoffer werd afgelopen nacht onder vuur genomen vlakbij een café. Hij had volgens het parool al langer een conflict over geld. Het is in Spanje bar en boos langs de Catalaanse kust. Rond Barcelona geldt vanwege noodweer code rood. De Catalaanse regiopremier waarschuwt voor zware overstromingen. Veel theaters en bioscopen zijn dicht en onder meer een KLM-vlucht van Barcelona naar Schiphol is gecanceld. Een prominent lid van Shiny Hunters is opgepakt. De hackersgroep die pas nog de gegevens van Amerikaanse FBI-medewerkers zou hebben buitgemaakt. De arrestatie was volgens een internationaal persbureau eerder deze week in Jordanië. De verdachten zouden FBI nu helpen om andere leden van Shiny Hunters op te sporen. En de vogelaars in ons land hebben de hele dag omhoog gekeken. Ze telden alle overvliegende trekvogels die onderweg zijn naar warmere gebieden. Het waren er 500.000. Trekvogels hebben het al een tijdje erg zwaar. Het worden er steeds minder door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bewust.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
11: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vast kwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet aan relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

Du hast mich. Du hast mich.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.